0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: Clara, live.

0: continuò.
1: Zes uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het had wel verlengingen nodig tegen Argentinië. Het verlossende doelpunt van Ferran Torres viel in het allerlaatste kwartier. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Er wonen daar veel Spanjaarden en zij waren dolgelukkig na de gewonnen finale.
2: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de reeks.
3: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2, 3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
1: We waren dolgelukkig na de gewonnen finale.
2: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de reeks.
3: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2, 3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
4: Ik vond het een fantastisch spannende match. Absoluut.

0: Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden. Daardoor konden ambtenaren die nooit lang ziek waren geweest hun ziektedagen gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard behouden. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. Er vielen geen gewonden. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in, vertelt Nieke Nijrink van de brandweer.
1: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten, maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
0: En door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica opnieuw branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om ze te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorpje op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn daar afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woedden al een week lang 2 branden na een blikseminslag. Zo'n 320 hectare is daar al afgebrand. Verschillende wandelpaden zijn afgesloten. We krijgen veel wolken vandaag met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje klopt Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal en in het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham vandaag premier. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het enige doelpunt viel in het laatste kwartier. Het verslag is van Peter van den Bent.
1: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het EK, ook nu Rodri.

0: pauze kwamen sterren als Madonna, Shakira en Justin Bieber optreden. De show halfweg duurde een half uur in plaats van de normale 15 minuten. En in Vilvoorde in Vlaams-Brabant heeft een duizendtal mensen de wedstrijd ook gevolgd op grote schermen in een park. En daar waren veel Spanjaarden bij. Zij waren dolgelukkig met de winst, merkte ook Peter de Kroebelen.
1: Spaanse vreugde in het park. Honderden mensen hebben de hele match meegeleefd, meegeschreeuwd en meegejuicht. En natuurlijk zijn de Spaanse Vlamingen tevreden.
2: Heel, heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend.
3: Ik zie fier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben.
4: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. We zijn gewonnen en we zijn heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
2: We zijn echt wel trots. We gaan sowieso vieren. Het is 16 jaar geleden, dus het is wel de moeite hè, om nog eens te vieren.
1: En ook de niet-Spanjaarden jubelden.
5: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster. Mocht wel.
6: Heel blij, maar ja, jammer dat het in België is.
1: Spanje is wereldkampioen. Alegría en mi corazón. Vreugde in alle harten hier in Vilvoorde.
0: Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Tot nu toe kregen ze 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden om te gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert nu voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, die mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. Elk jaar drinkt er zo meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Dat is zoveel als 1000 Olympische zwembaden. Die natte gebieden zijn heel belangrijk, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
7: Dat geeft enerzijds voordelen voor de natuur, bedreigde planten, vogels, amfibieën die terugkeren. Maar dat heeft ook een positief effect, bijvoorbeeld tijdens warme periodes. We zien dat die natuurgebieden tot 5 graden koeler zijn dan de omgeving. En anderzijds is dat een heel belangrijke waterbank, omdat ook heel wat economische sectoren hebben dat water nodig.
0: Het komende jaar wordt nog eens 1000 hectare natte natuur hersteld. Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten, maar in lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en zouden opnieuw magazijnen van Wildberries zijn geraakt. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne levert de webwinkel ook onderdelen aan defensiebedrijven en het Russische leger. En in het Verenigd Koninkrijk maakt premier Keir Starmer straks plaats voor zijn partijgenoot Andy Burnham. Die werd vrijdag verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van Labour. Tot vorige maand was hij burgemeester van Groot Manchester. Vele de Vos ging bij de inwoners polsen wat ze van hem denken.
8: De B-Network, het netwerk van gele stadsbussen, trams en binnenkort ook lokale treinen, is een van de zichtbaarste verwezenlijkingen van burgemeester Andy Burnham. Private busmaatschappijen zijn opnieuw onder controle van de stad gebracht. En dat waarderen de reizigers.
9: I think Andy Burnham's done a great job with the buses as well as the trams.
10: It's certainly simplified the timetables. It's also worked out a lot cheaper as well.
8: 3 keer werd Burnham verkozen tot burgemeester van Groot Manchester. En veel inwoners hier vinden het jammer dat hij vertrekt.
10: I am very sad. Yeah. I mean, hopefully onto bigger and better things.
11: Absolutely. He's the king of the north. He's a man of the people.
8: Maar zal de koning van het noorden ook een goede premier worden?
10: I hope so. I would vote for him. So I guess we'll wait and see what his policies are.
12: I'm hoping he will surprise us. So I'm keeping an open mind for now.
13: I don't know. You can't say for sure. So have to wait and see.
0: We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met de nieuwe wereldkampioen voetbal Spanje. De Spanjaarden klopten Argentinië in de verlengingen met 1-0. Alles over die finale op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
14: Clara, blijf verwonderd.
15: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem. Een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste.

0: mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw Hidden Gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara. Espresso met Greet Samien.
2: En zo is het weer maandag. Goedemorgen. Het is 7:08. Fijn dat u voor Clara kiest. En welkom bij Espresso.

Een deel uit een sonate voor cello en basso continuo van Francesco Gemignani met Roel Diltiens, Richter van der Meer en Robert Konen. We doen er dadelijk nog een verborgen plekje bij op onze kaart vol hidden gems. Eerst nog dit liefdesliedje uit Spanje, Rosa Fresca.

0: Rosa Fresca, een oud liefdeslintje met de stemmen van Ariana Saval en Petter Oetland Johansen.
1: Hidden Gems.
0: Neemt u een brugdag vandaag? Dan is dit misschien het moment om onze kaart op VRT Max erbij te nemen. Want wij gaan heel de zomer op zoek naar de mooiste plekken hier in eigen land. Uw Hidden Gems dicht bij huis. Er staan al heel wat mooie tips op de kaart, maar er mogen er nog heel wat bij. En wij geven ook onze Hidden Gems prijs. En voor collega Sylvia Broekaert is dat er eentje vlakbij waar ze woont. Hier niet ver van de VRT.
2: Niet ver van waar ik woon, het Jozefatpark in Schaarbeek. Prachtig park, mooiste park van Brussel. Daar staat een boom en dat is een reusachtige plataan. Enorme plataan, je kan er niet naast kijken, eeuwen oud. En er is zelfs een bordje dat daar staat met informatie over die boom. Zo speciaal is die. En daar staat op dat die aangeplant is in 1870. Ja, dus dat is enorm wat die boom al allemaal overleefd heeft van crisissen in de wereld. En laat nu 1870 precies ook het jaar zijn waarin de opera Die Walküre van Richard Wagner in première ging. Ik vond dat zo merkwaardig, zo iets dat voor mij een ver verleden is, dat zo tot mijn verbeelding spreekt. En die boom, die was er toen al. Ik ben er nog zo kort in vergelijking, ook al ben ik al redelijk oud. En ja, daarom heb ik die boom ook een naam gegeven. Ik noem hem Richard. Ja, en ik sta dikwijls voor de boom, want ik doe zo korte looprondes. Het is meer slow jogging eigenlijk, door het park. En dan eindig ik met stretching, frontaal voor de mooie plataan. En dan mijmer ik een beetje en kijk ik verliefd naar mijn boom. Bij een van mijn eerste wandelingen in het park was hij mij al meteen opgevallen. Want het staat niet zo ver van de ingang van het park. Hij staat zo'n klein beetje in een dalletje. En waarschijnlijk overleeft hij daarom ook alles zo goed. Er zijn veel waterpartijen in de buurt. Dus hij krijgt genoeg voeding uit de grond en vocht en zo. Dus ja, het is het eerste wat je ziet als je in dat park komt. Als je een beetje rondkijkt ook naar de natuur. Hè. Die boom die zo imposant is en je... Ik denk dat iedereen zich dan vragen stelt, hoe lang zou die er nu al staan? Ja, sinds 1870, dus dat is meer dan 150 jaar. Hè?
0: Richard, de lievelingsplataan van Sylvia Broekaert in het Jozefatpark. En misschien dan toch die Walküre van Wagner opzetten als u het park bezoekt. Het Jozefatpark in Schaarbeek staat bij deze gepint op onze kaart met Hidden Gems, die nu op VRT Max staat. En ik ben ook nog steeds heel benieuwd naar uw tip. Welke plek dicht bij huis is de moeite om deze zomer te gaan ontdekken? Laat het maar weten op VRT Max, dan krijgt die ook een mooi plekje op onze kaart.

De Zweedse muzikante Annette Müller-Roos speelde haar eigen kleine suite. En zo is het bijna 7:30. Tot aan het nieuws is dit nog een quintet van Anton Eberl.

0: Consortium Classicum met een deel uit een quintet van Anton Ebel. Het is half acht. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, jij moet het uiteraard over het WK-voetbal hebben.
1: Ja, klopt. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Dat vannacht wel verlengingen nodig tegen Argentinië. De 1-0 van Ferran Torres viel in het allerlaatste kwartier. Argentinië speelde die verlengingen met 10 na een rode kaart. En ook na de finale volgde nog een rode kaart door een vechtpartij. In de strijd tegen de toenemende droogte bij ons heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die heel veel water kunnen opnemen. En het komende jaar worden nog eens 1000 hectare van die natte natuur hersteld. En Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten. In lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en ook de magazijnen van de grootste webwinkel van Rusland zouden zijn geraakt. We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Het meest heugelijke aan het WK voetbal is dat het gedaan is. Dat schrijft Greg van Roosbroek in de Gazet van Antwerpen. De wedstrijden waren oké, maar de extra sportieve randzaken niet. De hydration break was een gedrocht, gewoon een extra reclameblok. Er waren de peperdure ticketprijzen. En het absolute dieptepunt was het telefoontje van Trump naar FIFA-voorzitter Infantino om een schorsing ongedaan te maken. Dit najaar zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij de FIFA. Het ergste is dat autocraten, zoals Infantino, altijd wel een manier vinden om aan de macht te blijven. Het WK-voetbal was wellicht het meest intensief gevolgde sportspektakel ooit. In de tijd analyseert Peter de Grote wat dat betekent voor de positie van organisator FIFA. De digitale revolutie versterkt het monopolie van de bond alleen maar. Clips en fragmenten werden al voor de finale 20 miljard keer bekeken. Wie de aandacht van miljarden mensen wekenlang zo meesterlijk weet te monopoliseren, verliest vanzelf de prikkel voor deugdelijk bestuur. In deze aandachtseconomie is het niet anders dan op het geopolitieke toneel. Goed bestuur is gewoon optioneel. Het zomerakkoord van de Arizona-coalitie dan. Dat moest daadkracht uitstralen, maar het legt vooral de besluiteloosheid en het groeiende wantrouwen binnen de regering bloot. Dat schrijft Stavros Kelepouris in De Morgen. Alle echt lastige klippen werden ontweken. Het vermogen om elkaar iets te gunnen en compromissen te sluiten is gewoon weg. En daarmee iedere mogelijkheid om nog als een echte regering te functioneren. De Wevers meerderheid zit stilaan in de gevarenzone. Ondanks het akkoord van vrijdag staat de premier voor het najaar van de waarheid. Het zogenaamde zomerakkoord is niet het resultaat van moedige politiek. Dat vindt ook Isolde van den Einde in het laatste nieuws. De 5 extra dagen vaderschapsverlof maken het systeem nodeloos ingewikkeld. En het akkoord over flexibeler werken is doorgeschoven naar de begrotingsonderhandelingen in september, omdat niemand het eens is over wie dat betaalt. Dit is een op- en top Belgisch akkoord dat zo uit de koker van Vivaldi had kunnen komen. En dat soort politiek heeft ons gebracht tot een begrotingstekort van 38 miljard euro. De Wever ging België op orde zetten, maar het is België dat van hem stilaan een premier zoals zijn voorgangers maakt. Het compromis over de flexibele werkweek legde grote ideologische breuklijnen in Arizona weer bloot. Dat is de analyse van Liliana Casagrande in Het Belang van Limburg. Die flexibele werkweek betekent dat werkuren niet meer per week, maar per jaar worden berekend. Dat biedt voordelen, maar kan ook uitdraaien op het verlies van goed betaalde overuren en een grillig uurrooster. Het compromis koppelt nu een koopkrachtpremie aan de invoering van die flexibele uurroosters. Hoe die premie er precies moet uitzien is om 5 uur 's ochtends uiteraard niet afgesproken. Zo gaat het wel vaker. Compromissen zijn alleen mogelijk als iedereen met zijn eigen versie kan buitenkomen. Naar Ruben Mooijman in de Standaard. De vliegtaks voor lange vluchten wordt bijgestuurd naar 7 euro in plaats van de geplande 10 euro. En dat na druk van Ryanair-topman Michael O'Leary. Daarmee haalt de angst voor zijn dreigementen het op het gezond verstand. Luchtvaartmaatschappijen betalen al geen btw en geen accijnzen op brandstof, terwijl ze wel geluidshinder en broeikasgassen veroorzaken. In Nederland geldt een vliegtax van meer dan 30 euro. De Nederlandse regering liet zich dan ook niet chanteren door Ryanair. Onze regering wel. De belastingbetaler is zo het kind van de rekening. De Vlaamse regering heeft beslist om verhuurders toegang te geven tot renovatiesubsidies. In het Nieuwsblad plaatst Peter Meijlemans die beslissing in perspectief. Meer dan 1 op de 3 verhuurders in Vlaanderen bezit meerdere panden en heeft in principe voldoende financiële ruggengraat om zelf te investeren. Toch hebben veel verhuurders een duwtje nodig, want waarom zouden ze investeren in isolatie of dubbelglas als ze zelf geen last hebben van de energiefactuur? Via een omweg krijgen huurders nu dus ook de kans om te genieten van renovatiesubsidies. Als deze maatregel lukt, is dat overheidsgeld goed besteed. Het is maandag 20 juli, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

En de la Schubert's 14e pianosonate met Paul Lewis. En hij komt in het voorjaar van 2027 weer naar Flesje. Voor een solo-recital waarop hij een paar pianosonates van Mozart zal spelen. Woensdag 27 januari in Studio 4 van Flesje.

Naar het sprookje De Wilde Zwanen van Hans Christian Andersen. Deze Wild Swans Suite van de Russische Elena Katschernin. Espresso.

twee nummers uit Ships Ahoy, een album vol scheepsliedjes van het Oostenrijkse Quadriga consort. We blijven nog wat langer aan zee met deze Rêverie au bord de la mer van Jacques Offenbach.

Rêverie au bord de la mer van Jacques Offenbach met cellist Guido Schieven. We trekken straks nog naar Gent, waar de Gentse feesten volop bezig zijn. Maar als u liever wat in de luwte van de stad blijft, dan heb ik nog een goede tip voor u. Een bijzondere voorstelling in de Boekentoren. Straks meer, rond 7:15.

0: uur een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje klopt Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Die titel is ook door Spanjaarden bij ons uitgebreid gevierd. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het enige doelpunt viel in het laatste kwartier. Het verslag is van Peter van de Memt.
1: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Ruben Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlengingen een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans. Maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel. Net als toen ook als regerend Europees kampioen.
0: Na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Dat hoorde ook Sporza-collega Filip Joost die de finale becommentarieerde op tv.
2: Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd.
0: Argentinië moest de verlengingen ook met 10 spelen na een rode kaart. En na de wedstrijd kreeg de Argentijnse speler Leandro Paredes ook rood omdat hij Spaanse spelers woest te lijf was gegaan. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant heeft een duizendtal mensen de wedstrijd ook gevolgd op grote schermen in een park. En daar waren veel Spanjaarden bij. Zij waren dolgelukkig met de winst, merkte ook Peter de Kroemelen. Paredes ook rood omdat hij Spaanse spelers woest te lijf was gegaan. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant heeft een duizendtal mensen de wedstrijd ook gevolgd op grote schermen in een

0: Zeker verdiend.
1: Ik zie vier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben.
2: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. We zijn gewonnen en we zijn heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
3: We zijn echt wel trots. We gaan sowieso vieren. Het is 16 jaar geleden, dus het is wel de moeite hè, om nog eens te vieren.
4: En ook de niet-Spanjaarden jubelde.
5: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster. Mocht wel.
6: Heel blij, maar ja, jammer dat het in België is.
4: Spanje is wereldkampioen. Alegría en mi corazón. Vreugde in alle harten hier in Vilvoorde.
7: Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen, die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, wel nog behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. Het komende jaar komt daar nog eens 1000 hectare bij, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
8: Daarmee kunnen we jaarlijks 2 miljard liter water in de bodem laten infiltreren. En dat komt overeen met 1000 Olympische zwembaden die ieder jaar via die natuurgebieden opnieuw in de grond infiltreren in plaats van dat het water naar de zee wordt afgevoerd.
7: Natte gebieden zijn belangrijk voor flora en fauna, maar ook als afkoeling voor de mens. En ze hebben ook grote economische waarde voor het vele water dat sommige bedrijven nodig hebben. Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten, maar in lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en zouden opnieuw magazijnen van Wildberries geraakt zijn. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne levert de webwinkel ook onderdelen aan defensiebedrijven en het Russische leger. En bij een Russische aanval op een Turks vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen en 4 bemanningsleden zijn ook nog vermist. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde mais. Rusland heeft nog niet gereageerd op die aanval. En voor de 9e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger bombardementen uitgevoerd op Iran. Daarbij zouden militaire commandocentra en lanceerbasissen zijn geraakt. Kuwait, een bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten, zegt dan weer dat het aangevallen wordt met Iraanse drones. De Iraanse revolutionaire garde heeft ook 2 olietankers aangevallen en uitgeschakeld in de straat van Hormuz, omdat ze hadden geprobeerd om via een door Iran verboden route door de zeestraat te varen. Als gevolg van de escalatie is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot een hoogste peil sinds juni. We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er op meer plaatsen kans op wat regen. Daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Dit nieuws begon met de nieuwe wereldkampioen voetbal Spanje. De Spanjaarden klopten Argentinië in de verlengingen met 1-0. Alles over die finale op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
10: Goedemorgen. We hebben het zo meteen hier over Operatie Papegaai. Een theaterconcert in de Gentse Boekentoren rond een opmerkelijk verzetsverhaal. Dadelijk meer. Welkom weer bij Espresso.

Elizabethan Serenade van Ronald Binch. Dadelijk duiken we in het Gentse verzetsverleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eerst nog The Fairy Queen van Henry Purcell.

Het rondo uit het celloconcerto van Karel Stamitz met solist Thomas Blees. Morgen is het 21 juli, onze nationale feestdag. En traditiegetrouw geeft het Belgian National Orchestra aan de vooravond van die nationale feestdag een gratis concert. Niet in Bozar deze keer, maar wel in de Art Deco-zaal Novum in Etterbeek, het vroegere Théâtre Saint-Michel. Het Belgian National Orchestra brengt daar vanavond werk van Mendelssohn, Dvorak en Khachaturian. En violiste Ellie Choi, die de derde prijs won op de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2024, die gaat ook het eerste vioolconcerto van Max Bruch vertolken. Onze koning en onze koningin zullen er ook zijn en u kan er ook nog bij, zelfs al is het helemaal uitverkocht, want wij zenden het hele concert straks live uit. En morgen is het om 14:00 ook te bekijken via VRT Max.

Dit staat vanavond ook op het programma van het Preludium Concert. Deze wals uit de Maskerade-suite van Aram Khachaturian. Het is intussen bijna half negen. Goedemorgen.

0: En deel uit het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré met Renaud en Gauthier Capuçon, Gérard Cosset en Michel D'Alberto. Het is 8:30, dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, Spanje is wereldkampioen voetbal.
1: Ja, en dat al voor de tweede keer ooit. Het had vannacht wel verlengingen nodig tegen Argentinië. De 1-0 van Ferran Torres viel in het allerlaatste kwartier. Argentinië speelde die verlengingen met 10 ook na een rode kaart. En ook na de finale volgde nog een rode kaart door een vechtpartij. Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Tot nu toe kregen ze 21 ziektedagen per jaar en wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. En voor de 9e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger bombardementen uitgevoerd op Iran. Daarbij zouden militaire commandocentra en lanceerbasissen zijn geraakt. Kuwait, een bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten, zegt dan weer aangevallen te worden door Iraanse drones. We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het St. Paul Chamber Orchestra met het tweede suite voor klein orkest van Igor Stravinsky. En dit is tenor Rolando Villazón samen met harpist Xavier de Maître in een lied van Carlos Guastavino, waarin viooltjes bezongen worden om hun fragile schoonheid en stille kracht.

0: Als u al uw zorgen wil vergeten, zoek dan de schaduw op van deze boom van de vergetelheid. In dit lied van Alberto Ginastera. Dat waren Rolando Villazon en Xavier Demaitre. Espresso. Vrijdag zijn de Gentse feesten weer van start gegaan met feestelijke optochten door de hele stad. Een tiendaagse gevuld met straattheater, muziek, dans en feesten tot in de vroege uurtjes. Maar in de marge van het feestgedruis, in het centrum van de stad, vallen ook altijd parels te rapen. Zo kan u komende vrijdag, zaterdag en zondag in de iconische Boekentoren van Gent de voorstelling Operatie Papegaai meemaken, waarvoor de Gentse componist Obe Vermeulen zowel de tekst als de muziek schreef. Goedemorgen, Obe.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Operatie Papegaai, Obe, wordt omschreven als een theaterconcert. Wat is dat precies?
1: Wel, het is een beetje een term dat ik heb bedacht, zeg maar, omdat ik een platform zocht waar dat zowel theater als een klassiek concert een plaats konden krijgen. En die vorm die wij hier hebben uitgewerkt is eigenlijk een beetje de perfecte balans tussen die twee artistieke vormen. Dus het is enerzijds sowieso een theaterstuk, maar eigenlijk speelt de muziek ook een heel grote rol in dat verhaal en kan je dat zien als een van de personages. Het gaat mee het verhaal gaan vertellen naast de acteurs. Dus sommige scènes zijn puur theater met de acteurs en sommige scènes is echt puur muzikaal dat het orkest en de noten die acties gaan verbeelden op de scène, zeg maar.
0: En het verhaal dat jullie gaan vertellen in dat theaterconcert is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Wat was dat precies, die operatie Papegaai in Gent?
1: Dus de naam Papegaai, operatie Papegaai, komt specifiek uit de verzetactie die heeft plaatsgevonden in de Papegaaistraat in Gent. Het verhaal gaat over drie verzetstrijders die in 1944 allemaal in Gent zaten. Die heetten ook alle drie Albert. Albert Milo, De Weer en Wouters. Dus dat is op zich al heel theatraal. En één daarvan, Albert Milo, die werd gevangen genomen door de Duitsers. En die zat dan vast in de Gentse gevangenis. Die werd verhoord op de Kouter, in het politiebureau van de Duitse politie, zeg maar. En op een transport van die ondervragingsruimte naar de gevangenis terug, heeft het Gentse verzet hem eigenlijk op spectaculaire wijze bevrijd in de Papegaaistraat.
0: Aha. En hoe ben jij op dat verhaal gebotst?
1: Enerzijds wil ik altijd een link hebben met de locatie waar dat we spelen en de voorstelling die we willen maken. Dus ben ik eigenlijk gaan samenzitten met de collectiebeheerder van de Boekentoren zelf, met enkele historici, met onder andere Mark Verschoris, schrijver van het boek De Papegaai is nog niet dood, over deze actie. En dan bleef die informatie maar komen en ik voelde echt van hier zit echt een voorstelling in. Het spectaculaire is ook dat die aanslag in de Papegaaistraat is verfilmd geweest met de verzetstrijders in de hoofdrol. En toen voelde ik van dit moeten we vertellen, want ik kende het verhaal zelf niet. Terwijl dat echt gewoon in de stad waar ik al zo lang woon heeft plaatsgevonden. Dus dat was echt iets dat we moesten gaan vertellen en tonen aan het publiek.
0: Ja, en in de Boekentoren heb je natuurlijk ook heel veel materiaal gevonden daarover, kan ik mij inbeelden.
1: Absoluut. Ja, we hebben ook een kleine expo naast de voorstelling die iets meer context en achtergrond geeft aan het verhaal. Dus mensen kunnen die ook komen bezoeken en de link leggen met de voorstelling en de waargebeurde feiten.
0: Ja. Nu, vorig jaar bracht jij ook al een voorstelling in die Boekentoren. Dat is natuurlijk een magnifieke plek, hè?
1: Ja, het inspireert ook enorm. Vorig jaar zaten we op de bovenste verdieping van de Boekentoren. Heb je daar een prachtig uitzicht. En dan ging het over een verhaal van naar de maan reizen, van de aarde naar de maan. Dus heel, heel iconisch om dat daar te kunnen brengen. Nu zitten we in de leeszaal op de gelijksvloers met gigantische boekenkasten op de achtergrond. Dus ja, voor zo'n setting kan je alleen maar dromen.
0: Ja, ja. Het verhaal van die drie Gentse verzetshelden wordt gebracht door een magnifieke cast. Je hebt een heel mooie cast ter beschikking.
1: Absoluut, ik ben ook zeer tevreden. En het fijne is dat ik eigenlijk ook iedereen goed ken. Dus het is eigenlijk een kleine vriendengroep die daar samen op de scène staat. Met Willem de Schrijver en Armin Mol heb ik nog op het Lemmens Instituut gestudeerd in Leuven. En met Kes Bakker heb ik eigenlijk mijn eerste kortfilm gemaakt waarvoor ik de muziek schreef. En het zijn onderling ook drie hele goede vrienden. Mm-hmm. Dus het is een beetje een kleine reunie om samen op de scène te mogen staan.
0: Ja, en is het voor jou ook een beetje een terugkeer naar Gent? Want je hebt een tijd lang in New York gewoond, waar je ook gestudeerd hebt. Is het nu een beetje terug naar jouw roots?
1: Ergens wel. Ik heb de afgelopen 4 jaar, 2 jaar in Londen gezeten, 2 jaar in New York. En deze zomer ben ik terug verhuisd naar Gent. Dus het is wel zo'n beetje de homecoming, als het ware, om eindelijk terug op Belgische bodem te zijn en hier mijn voorstelling te kunnen maken.
0: Oké. Die voorstelling die staat gepland in de Gentse Boekenvertoren nu vrijdag om 8 uur 's avonds. Zaterdag zijn er 2 voorstellingen en ook nog 1 om 8 uur 's avonds. Zondag is er nog een matinee. En jullie hebben nog extra tickets voorzien, heb ik begrepen, Obe.
1: Ja, we waren zelf een beetje verrast hoe snel het uitverkocht was. Afgelopen weekend waren plots alle kaarten weg. Kregen we heel veel vragen van, kunnen we toch nog niet komen of zijn er hernemingen? En we zijn heel blij dat we eigenlijk voor elke voorstelling nog een paar extra kaarten hebben kunnen beschikbaar stellen.
0: Heel goed. En met dat ticket kan u dus ook gratis naar die bijhorende tentoonstelling Verzet in Gent. Obe, ik laat jou vertrekken naar jouw repetitie, want je bent onderweg, hè, duidelijk?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Dankjewel en veel succes.
1: Super. Fijne dag nog. Tot ziens.
0: Dag, Obe.

Een nummer uit het album Dedicato van het trio In Bocca Lupo met het werk van trompetist Carlo Nardozza. Het is een muzikaal eerbetoon aan zijn Italiaanse roots, zijn familie en de plekken die hem na aan het hart liggen. Wij gaan nog even door na 9 uur met Espresso, dus graag tot na het nieuws, de krantencommentaren en deze symfonie pathetiek nog van Peter Tchaikovsky.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Peter van de Memt.
1: Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. Fernandes kreeg net voor de verlengingen een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
0: Argentinië moest de verlengingen met 10 spelen na een rode kaart en na de wedstrijd kreeg Argentinië opnieuw rood na een vechtpartij. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Er wonen daar veel Spanjaarden en zij waren dolgelukkig na de gewonnen finale.
2: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de drie.
3: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
4: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen heeft.
0: Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, die mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, wel nog behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen en vasthouden. Het doel is om in totaal 1500 hectare van die natte natuur te herstellen. En dat plan schiet dus goed op, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
5: We hebben 300 hectare hersteld. En het komende jaar zit er nog bijna 1000 hectare in de pijplijn om hersteld te worden. Dus waar vergunningen klaar liggen, waar werken gaan starten. Dat gaat dan over stuwtjes plaatsen, het dempen van grachten, herstellen van poelen, aanpassen van het watersysteem dat we water vasthouden. Zodanig dat die gebieden opnieuw natte natuur worden.
0: Natte gebieden zijn belangrijk voor fauna en flora, maar ook als afkoeling voor de mens en ze hebben ook economische waarde.
5: Dat gaat dan over stuwtjes plaatsen, het dempen van grachten, herstellen van poelen, aanpassen van het watersysteem.

0: Intermo.
1: Clara Live. De raakte gewond. Het gaat om Syriërs en Indiërs. Rusland bevestigt dat het de haven van Odessa heeft aangevallen, maar beweert dat het enkel opslagplaatsen met brandstof voor het Oekraïnse leger heeft geraakt. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Het meest heugelijke aan het WK voetbal is dat het gedaan is. Dat schrijft Greg van Roosbroek in de Gazet van Antwerpen. De wedstrijden waren oké, maar de extra sportieve randzaken niet. De hydration break was een gedrocht, gewoon een extra reclameblok. Er waren de peperdure ticketprijzen. En het absolute dieptepunt was het telefoontje van Trump naar FIFA-voorzitter Infantino om een schorsing ongedaan te maken. Dit najaar zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij de FIFA. Het ergste is dat autocraten, zoals Infantino, altijd wel een manier vinden om aan de macht te blijven. Het WK-voetbal was wellicht het meest intensief gevolgde sportspektakel ooit. In de tijd analyseert Peter de Grote wat dat betekent voor de positie van organisator FIFA. De digitale revolutie versterkt het monopolie van de bond alleen maar. Clips en fragmenten werden al voor de finale 20 miljard keer bekeken. Wie de aandacht van miljarden mensen wekenlang zo meesterlijk weet te monopoliseren, verliest vanzelf de prikkel voor deugdelijk bestuur. In deze aandachtseconomie is het niet anders dan op het geopolitieke toneel. Goed bestuur is gewoon optioneel. Het zomerakkoord van de Arizona-coalitie dan. Dat moest daadkracht uitstralen, maar het legt vooral de besluiteloosheid en het groeiende wantrouwen binnen de regering bloot. Dat schrijft Stavros Kelepouris in De Morgen. Alle echt lastige klippen werden ontweken. Het vermogen om elkaar iets te gunnen en compromissen te sluiten is gewoon weg. En daarmee iedere mogelijkheid om nog als een echte regering te functioneren. De Wevers meerderheid zit stilaan in de gevarenzone. Ondanks het akkoord van vrijdag staat de premier voor het najaar van de waarheid. Het zogenaamde zomerakkoord is niet het resultaat van moedige politiek. Dat vindt ook Isolde van den Einde in het laatste nieuws. De 5 extra dagen vaderschapsverlof maken het systeem nodeloos ingewikkeld. En het akkoord over flexibeler werken is doorgeschoven naar de begrotingsonderhandelingen in september, omdat niemand het eens is over wie dat betaalt. Dit is een op- en top Belgisch akkoord dat zo uit de koker van Vivaldi had kunnen komen. En dat soort politiek heeft ons gebracht tot een begrotingstekort van 38 miljard euro. De Wever ging België op orde zetten, maar het is België dat van hem stilaan een premier zoals zijn voorgangers maakt. Het compromis over de flexibele werkweek legt de grote ideologische breuklijnen in Arizona weer bloot. Dat is de analyse van Liliana Casagrande in Het Belang van Limburg. Die flexibele werkweek betekent dat werkuren niet meer per week, maar per jaar worden berekend. Dat biedt voordelen, maar kan ook uitdraaien op het verlies van goed betaalde overuren en een grillig uurrooster. Het compromis koppelt nu een koopkrachtpremie aan de invoering van die flexibele uurroosters. Hoe die premie er precies moet uitzien is om 5 uur 's ochtends uiteraard niet afgesproken. Zo gaat het wel vaker. Compromissen zijn alleen mogelijk als iedereen met zijn eigen versie kan buitenkomen. Naar Ruben Mooijman in de Standaard. De vliegtax voor lange vluchten wordt bijgestuurd naar 7 euro in plaats van de geplande 10 euro. En dat na druk van Ryanair-topman Michael O'Leary. Daarmee haalt de angst voor zijn dreigementen het op het gezond verstand. Luchtvaartmaatschappijen betalen al geen btw en geen accijnzen op brandstof, terwijl ze wel geluidshinder en broeikasgassen veroorzaken. In Nederland geldt een vliegtax van meer dan 30 euro. De Nederlandse regering liet zich dan ook niet chanteren door Ryanair. Onze regering wel. De belastingbetaler is zo het kind van de rekening. De Vlaamse regering heeft beslist om verhuurders toegang te geven tot renovatiesubsidies. In het Nieuwsblad plaatst Peter Meijlemans die beslissing in perspectief. Meer dan 1 op de 3 verhuurders in Vlaanderen bezit meerdere panden en heeft in principe voldoende financiële ruggengraat om zelf te investeren. Toch hebben veel

0: verhuurders een duwtje nodig. Want waarom zouden ze investeren in isolatie of dubbelglas als ze zelf geen last hebben van de energiefactuur? Via een omweg krijgen huurders nu dus ook de kans om te genieten van renovatiesubsidies. Als deze maatregel lukt, is dat overheidsgeld goed besteed. Het is maandag 20 juli, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
1: Espresso met Greet Samien.

The Running Set, een verzameling volksliedjes die Ray Vaughan Williams bundelde in een werk dat hij schreef voor het Nationaal Volksdansfestival in Engeland in 1934. En deze traditional komt ook uit Engeland. Dashing Away with a Smoothing Iron, waarin de verteller zijn grote liefde bezingt voor een jonge vrouw die hij de hele week observeert terwijl ze huishoudelijke taken uitvoert. Elke dag van de week, behalve zondag, staat in het teken van een ander kledingstuk dat ze wast, bleekt of strijkt.

The Miller of Dee, een lied over een molenaar die aan de oever van de rivier de Dee woont. Dat waren de Cambridge Singers samen met de City of London Symphonia onder leiding van John Rutter.

Een trio de salon van Clémence de Grandval met Hans Rikkelink aan de piano, Bram Nolf op hobo en Luc Loubry op fagot. Espresso.

0: Tamara, een nummer van de Brusselse accordeoniste Sophie Caves, hier samen met violist Baltazar Montanaro. Deze zomer gaan we op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis, uw hidden gems. We verzamelen ze allemaal op onze ontdekkingskaart op VRT Max. En die kaart vullen we heel de zomer aan, dus geef uw tips voor bijzondere plekken in eigen land zeker door. En Bart van Loo, die heeft volgens mij sowieso ook nog wel wat hidden gems. Want hij trok voor zijn podcast Stoute Schoenen in het spoor van de Bourgondiërs. Perfect dus voor als u er deze zomer op uit wilt trekken, naar Ieper bijvoorbeeld, naar de lakenhallen. En dan moet Bart van Loo meteen aan katten denken.
1: De toren van de lakenhal is het Belfort. Dat is heel vaak in Vlaanderen het geval. En hier is dat natuurlijk echt monumentaal groot, 70 meter hoog. En ja, als je die hoogte kijkt, dan denk je aan al die arme katten die hier in de loop der eeuwen naar beneden zijn gegooid. Want Ieper is natuurlijk ook de kattenstad al van in de middeleeuwen. Van in de middeleeuwen werden die katten van op die toren naar beneden gegooid. Daar is al heel veel over geschreven en heel veel over gefantaseerd natuurlijk. Maar dat zou ook met die lakenindustrie te maken hebben. Namelijk die lakens, die werden in de markthallen werden die opgeslagen. Er waren heel veel muizen. Die muizen werden dan bestreden met katten. Op de duur kreeg die katten jongen. En waren er te veel katten. En werden er dan weer katten symbolisch van de toren gegooid. Wie zal het zeggen? Anderen zeggen katten symbool van heksen van kwaad. En werd het daarmee ritueel verdreven. In ieder geval werden tot in 1817 levende katten van de toren naar beneden gegooid. En we hebben nog, dus er bestaat nog een klein overblijfsel uit de Bourgondische tijd. Er is een stadsrekening uit de jaren 1410-1420, waarin sprake is van de aankoop van enkele katten, om dus inderdaad hier van de toren naar beneden gegooid te worden. Ze zijn daarmee gestopt in 1817, maar de Ieperlingen konden het niet laten. In 1938, tijdens de kattenstoet, zijn ze met dat gebruik opnieuw begonnen. Zij het dat de stad s'nachts sindsdien speelgoedkatten naar beneden werpt.
0: Gelukkig maar. Alle lugubere en minder lugubere kattenverhalen van Bart van Loo kan u nog steeds op VRT Max beluisteren. Want daar vindt u heel zijn podcast Stoute Schoenen.

Danse de Clève. Muziek uit de 15e eeuw met het ensemble Oltremontano. En de volgende muziek zit vol nymfen en bosgoden. Dit hoofdballet van Agostino Stefani.

Een stukje uit het ballet dat Agostino Stefani schreef voor de feestelijke inhuldiging van een nieuw hoftheater voor de keurvorst van Hannover. En dit is nog eens een echte klassieker. 5 jaar lang onafgebroken op 1 in onze Clara Top 100. Maar dan van de troon gestoten door Arvo Pärt. En vorig jaar moest Pergolesi zich tevreden stellen met een 6e plaats voor dit Stabat Mater.

De eerste twee delen uit het Stabat Mater van Pergolesi. Dat waren sopraan Sandrine Pion, alt Christopher Lowry en L'Étalon Lyrique onder leiding van Christophe Rousset. En als u deze middag nog geen plannen hebt en u bent toevallig in Brussel, dan kan u zoals elke dag deze zomer een middagconcert meepikken op het fijne festival Midi Minime. Deze middag speelt deze pianist bijvoorbeeld in de Cercle Royal Gaulois. Brecht Valkenaars.

Nachtmuziek van Béla Bartók met Brecht Valkenaars. En Brecht is dus straks de gast op het festival Midi Minime in Brussel. Zo, Carlos Hio zomert verder hier na het nieuws van 10. Ik wens u nog een heel mooie dag en graag tot morgen.

10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het versloeg Argentinië in de verlengingen met 1-0. De beslissende goal van Ferran Torres viel in het laatste kwartier. In de pauze van de WK-finale was het voor het eerst een grote halftime show met allerlei sterren, zoals Madonna, Shakira, de Koreaanse groep BTS en nog andere. En dat klonk zo.

0: De halftime show duurde bijna een half uur. Normaal duurt de pauze maar een kwartier. En in Spanje is de WK-winst uitgebreid gevierd. In de hoofdstad Madrid kwamen supporters massaal op straat. En vandaag zullen ze dat opnieuw doen tijdens een grote viering met de spelers, vertelt correspondent Sven Duytens vanuit Madrid.
1: Het is echt een hele optocht door Madrid en dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Hè. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
0: Tijdens de vieringen in het westen van Spanje is afgelopen nacht wel een jongen van 13 om het leven gekomen. De jongen zou omgekomen zijn nadat een fontein instortte. Verschillende jongeren waren daarop geklommen. Er is ook een andere jongere naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En één dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen. En ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er op meer plaatsen kans op wat regen. Maar daarna wordt het opnieuw zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gio.
3: Goedemorgen, welkom. En ook de klassieke muziek kreeg gisteren toch een beetje aandacht op de finale van dat WK voetbal. Gustavo Dudamel stond daar vrolijk te dirigeren op die halftime show. Hij had het duidelijk naar zijn zin. Hij zwaaide stevig door met die
4: Belgische limonade.

een megalomaan zicht zijn. In elk geval geen Spaanse armada of Argentijnse frustratie in de playlist, voorlopig toch niet. Wel muziek van Samuel Coleridge Taylor. Daar beginnen we mee. Welkom bij de Zomer van Clara.

They Will Not Lend Me a Child, een van de Negro Melodies, zoals Samuel Coleridge Taylor ze noemde. Stuart Curtis op viool en National Philharmonic Orchestra onder leiding van Michael Rapper. Ja, met deze muziek trad Samuel Coleridge Taylor in de voetsporen van heel wat andere componisten. En daarover zei hij het volgende, wat Brahms heeft gedaan voor Hongaarse volksmuziek, Dvorak voor de Boheemse en Griek voor de Noorse, dat heb ik geprobeerd te doen voor deze zwarte melodieën. Hier is Johannes Brahms, een tweede pianoconcerto, ideaal om die maandagochtendrush helemaal van ons af te schudden.

Het tweede pianoconcerto van Johannes Brahms, de finale, met Francesco Piemontesi aan de piano en Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Manfred Honeck. Johannes Brahms schreef ook een bekend slaapliedje en dat is dit.

Ja, slaapliedjes of wiegeliedjes, ze zijn van alle tijden. Ook Meredith Monk schreef er een. Dit is Lullaby for Lise.

Een deel uit Prometheus, het vierde strijkkwartet van Mark Mallets met Quatuor Debussy tot op vandaag het enige ensemble dat dit strijkkwartet heeft opgenomen. Met Ottorino Respighi kijken en luisteren we zometeen naar schilderijen van Sandro Botticelli. Dat is voor zometeen.

0: Bijna 22:30 na deze musette van Jean Ferry Rebel.
1: De zomer van Clara.
0: Ottorino Respighi heeft 3 prachtige schilderijen van Sandro Botticelli op muziek gezet. En u krijgt ze ook alle 3 met Bambeggen Symphoniker onder leiding van Riccardo Frizza.

De lente, de aanbidding door de wijze en de geboorte van Venus. Drie prachtige schilderijen van Sandro Botticelli, die Ottorino Respighi toch wel feeriek en sprankelend op muziek heeft gezet. Mag je wel zeggen, hier met de Bamberger Symphoniker onder leiding van Riccardo Frizza.

Luciana Mancini en l'arpeggiata met het Mexicaanse lied La Martiniana. Bariton Matthias Görne gaat straks op zoek naar een zekere Alinde. En u mag meezoeken in de zomer van Clara, ook na het nieuws van 11 uur.

0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Jeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Vanavond om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Eén dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen. En ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. In Tongeren, Hoeselt en Bilse in Limburg neemt een groep ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs zelf initiatief om hun kinderen naar school te brengen. Over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is er al erg lang discussie. Veel kinderen moeten heel lang op de bus zitten en dat zijn deze ouders beu. Een van hen heeft een taxibedrijf en zal elke ochtend 8 kinderen naar school brengen, zodat ze niet meer 1,5 uur op de bus moeten zitten.
2: Als jij dan van Tongeren naar Bilse moest, terwijl de rit eigenlijk maar een kwartiertje zou duren en naar 1,5 uur tot 2 uur kan duren. Dus daar hebben wij gezegd van, dat gaan wij onze zoon niet aandoen. Die jongens hebben al genoeg prikkels. We hebben de ronde gedaan en die zou normaal gezien 25 tot 27 minuten duren.
1: In Spanje is de WK-winst uitgebreid gevierd. In West-Spanje is afgelopen nacht wel een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij stierf nadat een fontein instortte, waarop verschillende jongeren waren geklommen om te vieren. Er is ook een andere jongere naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag zijn er nog vieringen, onder meer in de hoofdstad Madrid. Met de spelers, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
3: Het is echt een hele optocht door Madrid en dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Heel snel heb je de belangrijke verkeersassen die vastzaten omdat de mensen gewoon de straat innamen. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
1: En bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is zeker 1 dode gevallen. Een van de doelwitten was een ondergrondse raketbasis. Iran heeft geantwoord met aanvallen op de golfstaten Kuwait en Bahrein, waar de VS militaire infrastructuur heeft. Het is al de 9e dag op rij dat de VS en Iran elkaar aanvallen, ondanks een voorlopig akkoord over een gevechtspauze. De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er wel nog altijd diplomatieke contacten zijn met de Amerikanen. Het is bewolkt maar droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er kans op wat lichte regen. Daarna wordt het opnieuw zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gillot.

Als een echo in de bergen, deze Alinde van Franz Schubert met bariton Matthias Görne en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, dirigent Florian Donderer. Goedemorgen, welkom, ik ben bij u tot 1 uur vandaag. En ook dit uur wordt een heerlijk uur van de zomer van Clara met Joyce Di Donato. Zij zingt Vedrai con mio diletto van Antonio Vivaldi. Justin Taylor is ook aan de beurt zometeen, hij speelt een wel heel vrolijk klavecimbalconcerto. En nu lijkt het alsof we de vogelkooi van Mozart binnenwandelen met zijn klarinetquintet. Kwetteren en fluiten.

0: het klarinetkwintet van Mozart met Panosha Quartet en Roeland Hendricks op klarinet. Hij heeft nu volop vakantie, maar vorige week liet hij toch nog even weten dat er in het najaar een nieuw album komt. Dat liet hij weten op sociale media. Het wordt een bijzonder album, want Roeland Hendricks heeft het vioolconcerto van Robert Schumann opgenomen, weliswaar in een nieuwe versie, uit 2010 weliswaar, maar dan wel voor klarinet.
1: De zomer van Clara.
0: Hier is het clavecimbalconcerto van Jean Francais. Muziek uit 1959, maar wel heel neoclassiek van insteek. Gloednieuwe opname met Justin Taylor aan het clavecimbal. Enkele muzikanten van het Nationaal Orkest van Lille en Quatuor Zaïde erbij. Allemaal onder leiding van deze Chloé Dufresne.

Justin Taylor in het Klavecimbalconcerto van Jean Francais voor ensemble en klavecimbal. En dat ensemble bestaat uit muzikanten van het Nationaal Orkest van Lille. Quatuor Zaïde erbij, allemaal onder leiding van Chloé Dufresne. Op zaterdag 8 augustus komt Justin Taylor naar het MA-festival in Brugge. Hij komt ook in goed gezelschap, wilde ik zeggen, met onder meer ook Le Consort en violist Théotime Langlois de Zwart. Samen brengen ze de 4 seizoenen van Antonio Vivaldi op 8 augustus is dat. Michael Tilson Thomas van deze grote dirigent hebben we dit jaar helaas afscheid moeten nemen. Maar hij componeerde.

Na de Street Song van Michael Tilson Thomas nam Joyce Di Donato nog even de tijd voor Vedro con mio diletto, muziek van Antonio Vivaldi. Marie-François is volop bezig met de seizoenen van Peter Tchaikovsky en ik vermoed dat haar nieuwe album binnenkort zal verschijnen, hopelijk dit jaar nog, want het is wel heerlijke muziek van Peter Tchaikovsky. Wij keren nog even terug naar haar debuutplaat Eclectic Being Me, met ook de tweede pianosonate van Sergei Prokofjev.

Een bijzondere elegie voor Venetië van Marina Valmaggi met contratenor William Shelton op viola da gamba Salome Gaslin en Leo Brunet op luit. Het is bijna 12 uur, ja, voor je het weet ben je al bezig aan die eerste lunch van een gloednieuwe week. Heel graag, tot zometeen na het nieuws.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De prijs voor ruwe olie stond vanmorgen op zijn hoogste peil sinds juni. Het is vandaag de drukste dag van de zomervakantie op de luchthaven van Zaventem. En we blikken terug op deze editie van het WK Voetbal. De prijs voor een vat ruwe Brentolie is vanmorgen opnieuw boven $90 geklommen. Dat is het hoogste peil in een maand tijd. Steven Rombout, dat heeft te maken met de toegenomen vijandigheden in het Midden-Oosten.
2: Ja, bij de start van de oorlog tussen Amerika en Iran steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Er werd gevreesd voor grote tekorten, omdat de scheepvaart door de straat van Hormuz bijna volledig stilviel. Die straat is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olieproducten. In juni, toen een staakt het vuur bereikt werd, zakte die olieprijs weer snel tot bijna $70 per vat. Maar nu is olie weer fors duurder aan het worden door die wedertijdse aanvallen tussen Amerika en Iran. De voorbije uren is de olieprijs wel opnieuw onder de $90 gezakt door de hoop op nieuwe onderhandelingen tussen beide landen.
1: Dankjewel, Steven. En bij de aanvallen van de VS op Iran vannacht is 1 dode gevallen bij een bombardement op een ondergrondse raketbasis. Pauline Lambert, het geweld lijkt dus zeker niet meteen te stoppen?
3: Nee, voor de 9e dag op rij nu al zijn er aanvallen over en weer. De VS valt militaire doelwitten van Iran aan en Iran antwoordt met aanvallen op de golfstaten, Kuwait en Bahrein, op Amerikaanse militaire infrastructuur daar. In Irak is ook een Amerikaanse militair omgekomen bij een ongeluk met een onderschepte Iraanse drone. In de straat van Hormuz dan heeft Iran ook 2 tankers aangevallen die volgens een door Iran niet toegestane route voeren. Die straat van Hormuz en wie er de controle over heeft is trouwens de reden waarom het conflict weer is opgeleid. Iran zegt dat in het voorlopige akkoord duidelijk is afgesproken dat zij mogen beslissen hoe schepen door die straat moeten varen en dat de VS dus geen reden heeft om zich niet aan die afspraak te houden. Iran zegt ondertussen wel dat er nog altijd diplomatieke contacten zijn met de VS, via bemiddelaars dan wel.
1: Bedankt, Pauline. Oekraïne zegt dat het afgelopen nacht 7 Russische schepen heeft aangevallen op de zee van Azov. Die binnenzee verbindt enkele havens in Rusland en door Rusland bezet gebied in Oekraïne met de Zwarte Zee. Oekraïne valt olietankers aan, maar ook schepen die de bezette Krim bevoorraden. Het Oekraïnse leger vuurde ook meer dan 400 drones af in de richting van Moskou. Daar vielen in totaal 10 gewonden. Er werd ook een olieopslagplaats geraakt en magazijnen van pakjesbezorger Wildberries. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens het bedrijf zelf is het werk daar wel alweer hervat. In Gent is de omgeving van de Sint-Jorisbrug dichtbij het treinstation Dampoort afgesloten door de politie na een vermoedelijke steekpartij vanmorgen. De plek ligt aan de rand van de feestzone van de Gentse feesten. Of er gewonden zijn, dat is momenteel niet duidelijk. Het parket kan voorlopig nog niet meer informatie geven. Vandaag is het ook de drukste dag van deze zomervakantie op de luchthaven van Zaventem. Er worden daar 92.000 passagiers verwacht. Er zijn een aantal redenen waarom het net vandaag zo druk is, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
4: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. En dat allemaal samen zorgt er eigenlijk voor dat we vandaag de drukste dag van de zomer beleven op Brussels Airport. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit, die dateert van 2019. Toen hadden we meer dan 95.000.
1: Eén dag voor de nationale feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen, en ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. En na 104 wedstrijden zit het WK voetbal er volledig op. Spanje kroonde zich gisteravond voor de tweede keer tot wereldkampioen. En dat na het grootste WK ooit. Eentje waarin de FIFA toch soms wel wat kritiek op choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. En na 104 wedstrijden zit het WK voetbal er volledig op. Spanje kroonde zich gisteravond voor de tweede keer tot wereldkampioen. En dat na het grootste WK ooit. Eentje waarin de FIFA toch soms wel wat kritiek kreeg. Bert Sterks, die blik terug.
5: Een record

0: Tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump. In de rode kaart Case Balogun ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen 64, terwijl het nu al schier onmogelijk was om alles van het WK te zien, horen en lezen. En enkele kleine landen absoluut geen rol van betekenis speelden. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook hun intrede doen in het Belgisch voetbal.
1: Het is bewolkt met na de middag iets meer opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Woensdag opnieuw meer wolken, dan is er lokaal ook kans op wat lichte regen. In de namiddag wel meer zon bij zo'n 22 graden. Dit nieuws begon met de prijs voor een vat ruwe Brentolie. Die stond vanmorgen opnieuw boven $90, het hoogste peil in een maand tijd. Dat komt door de aanhoudende aanvallen tussen de VS en Iran, ondanks de afgesproken gevechtspauze. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gio.
2: Goedemiddag, we beginnen de lunch met een keuze van Clara en dan nog eens van Belgische bodem. Pauken en trompetten bij Christophe Graupner.

Florian Heirik nam onder meer met Il Gardellino muziek van Christoph Graupner op en dat album is een keuze van Clara. Nog voor zijn 30ste zou Christoph Graupner een hele mooie titel versieren aan het Hof van Darmstadt. Daar werd hij hofkapelmeester. Hij zou wel heel honkvast blijven aan zijn functie, want hij deed dat tot aan zijn dood in 1760, dus bijna 50 jaar lang bleef Christoph Graupner muziek componeren voor de hofkapel in Darmstadt.

0: El Pele en Vicento Amigo met Hable con Ella. En dat doet me aan dit denken.
1: Hidden Gems.
0: Want collega Ella Michiels is deze zomer op zoek naar verborgen parels in ons land. Verborgen plekjes, ofwel Hidden Gems. Op het Clara-kanaal van VRT Max kan u klikken op een interactieve kaart. Daar kan u ontzettend veel inspiratie opdoen voor deze zomer. Van musea tot kastelen, ga zo maar door. Allemaal hele fijne plekken, gewoon dichtbij in eigen land. En ja, die interactieve kaart groeit alleen maar dankzij uw tips. Dus ja, heeft u zelf nog een verborgen parel die u met ons wil delen? Van een bijzonder museum tot een prachtige natuurplek of een adembenemende abdij. Het kan allemaal. Dat kan u gewoon even laten weten via het Clara-kanaal op VRT Max. Daar verzamelen wij al uw hidden gems. Dankjewel daarvoor.

De drie solisten mochten aan het begin en aan het einde falsetto zingen. En tussendoor mochten die instrumenten er natuurlijk bij. De drie muzikanten van Time for Three, voor wie Kevin Putz dit schreef, The Call uit Contact. Dat is een trippelconcerto eigenlijk voor twee versterkte violen en een versterkte contrabas met symfonisch orkest erbij. En dat was Philadelphia Orchestra in deze opname.

0: Les Itinérantes zong eerst La Fille aux Cheveux de Lin van Claude Debussy, gevolgd door Aline Piboul aan de piano met The Island Spell van John Ireland.
1: De zomer van Clara.
0: Ethel Smyth kreeg een mooie aflevering in de podcast Eerste Hulp bij Klassiek van Clara en Sander. Verlies die podcast deze zomer zeker niet uit het oog, want alle afleveringen zijn nog steeds te beluisteren op VRT Max. Hier is het pianotrio van Ethel Smyth met het Neve Trio.

Vroege kamermuziek van Ethel Smythe, haar pianotrio, het eerste en tweede deel met het Neve Trio. Cécile Chaminade was een tijdgenoot van die Ethel Smythe. Zij was net een jaartje ouder.

Het ensemble Tenting met het rondo of een rondo van Cécile Chaminade. En met die toch wel lichtjes feestelijke muziek zijn we al een beetje voorbereid op dat preludiumconcert van vanavond ter ere of aan de vooravond van de Nationale Feestdag. Nicole van Opstal is er live bij vanaf 8 uur op Clara met onder meer het eerste vioolconcerto van Max Broeg op de affiche, dat belooft. Maar eerst heeft de koning nog een boodschap voor ons. Traditiegetrouw, zijn toespraak naar aanleiding liever van de 21ste juli krijgt u straks integraal, stipt om 1 uur. En aansluitend is er nog het nieuwsbulletin, uiteraard. Dat is voor zometeen. Maak er nog een mooie dag van. Heel fijn dat u luistert.

Dames en heren, ons land heeft in juni uitzonderlijk vroeg in het jaar een hittegolf meegemaakt van een ongekende hevigheid en duur. We hebben er allemaal onder geleden, maar het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost en het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld. De huidige klimatologische, geopolitieke, technologische en maatschappelijke omwentelingen zijn een voortdurende bedreiging voor onze samenhang. Maar juist door onze krachten te bundelen, kunnen we er sterker uitkomen. Ons land staat voor grote uitdagingen op het vlak van de overheidsfinanciën. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen. Tijdens mijn recente bezoek samen met bedrijfsleiders in Vlaanderen en Wallonië heb ik ervaren hoe groot de wens is om elkaar beter te leren kennen. Die twee dagen hebben deuren geopend en nieuwe samenwerkingen gesmeed. Vertegenwoordigers van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling hebben het mij achteraf bevestigd tijdens een rondetafelgesprek op het paleis. Een nauwere samenwerking en een grotere mobiliteit van werknemers tussen de regio's kunnen bijdragen tot meer werkgelegenheid. In het behoud van de samenhang in de maatschappij speelt het onderwijs een vaak onderschatte rol. Maar vandaag staat de schoolgemeenschap onder enorme druk. Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen. We leven in een tijdperk waarin de zelfstandigheid van het individu en het presteren voorop staan. Maar de kracht van een gemeenschap wordt ook gemeten aan hoe zij zorg draagt voor haar meest kwetsbare leden. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de mensen van wie de verstandelijke vaardigheden geleidelijk aan uitdoven. Ik bewonder ten zeerste de zorgverleners, de verenigingen, iedereen die deze patiënten opvangt en hun een veilige omgeving biedt met respect voor hun waardigheid. Zouden we daar geen voorbeeld aan nemen en meer menselijkheid en tederheid in onze samenleving brengen? Vanuit die gedachte hebben we ervoor gekozen om een van de tentoonstellingen in het Koninklijk Paleis deze zomer te wijden aan het communiceren met mensen die lijden aan dementie. In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Om ze op te lossen, dienen we ze

Ik zie geen andere keuze om het hoofd te bieden aan de gevaren die ons bedreigen. Dames en heren, van ons begrotingstekort en de polarisatie in de samenleving tot de geopolitieke instabiliteit en de opwarming van de planeet, al deze problemen hebben zeer verschillende oorzaken en gevolgen. Maar alle hebben ze dit gemeen. We zullen ze alleen de baas kunnen als we uitgaan van wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt. Als we onze verbondenheid blijven koesteren en de kunst levend houden om een echte gemeenschap te vormen. Ik wens u allen een mooie nationale feestdag.

0: Het is bijna 7:07. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Koning Filip roept in zijn 21 juli toespraak op om de krachten te bundelen om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. De Chinese webshop AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van meer dan een half miljard euro. En we blikken terug op deze editie van het WK Voetbal. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag stelt koning Filip vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Ons land kampt met heel wat uitdagingen, zei de koning, maar hij heeft er ook vertrouwen in dat we die de baas kunnen. Lonne van Erp vat de toespraak van de koning samen.
1: De koning begint zijn toespraak met een boodschap over de zware tol van de hittegolf van eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan.
1: Hij heeft ook een boodschap voor de regeringen in ons land. Onderneem actie om de begroting onder controle te krijgen.
2: Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen. In onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
1: Maar hij richt zijn blik ook op de internationale context.
2: In deze turbulente wereld trekken veel staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht.
1: En dat mag ons niet afleiden van andere uitdagingen.
2: Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit.
1: Maar als we uitgaan van wat ons verenigt, kunnen we al die uitdagingen aan, besluit de koning.
2: Ik wens u allen een mooie Nationale Feestdag.
0: Op Brussels Airport is het vandaag de drukste dag van de zomervakantie, met zowat 92.000 passagiers die aankomen of vertrekken. Er zijn een aantal redenen voor die drukte, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
3: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit, die dateert van 2019. Toen hadden we meer dan 95.000.
0: In Gent is vanmorgen een jongeman van 19 gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van het station Dampoort. De aanleiding voor die steekpartij is niet duidelijk. De dader of daders zouden op de vlucht zijn. De omgeving is afgesloten. De Europese Commissie heeft een Chinese webshop AliExpress een boete opgelegd van 550 miljoen euro, omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten heeft verkocht. Steven Rombout, wat heeft AliExpress precies verkeerd gedaan?
4: Volgens de Europese Commissie heeft AliExpress, een onderdeel van de Alibaba-groep, te weinig gedaan om gevaarlijke producten en namaakproducten uit zijn webshop te weren. Denk dan vooral aan kleding, speelgoed en cosmetica. Er zou te weinig personeel zijn om zulke producten op te sporen. En als er gevaarlijke producten gedetecteerd werden, bleven ze soms wekenlang online te koop staan. Volgens de Commissie is dat alles niet alleen gevaarlijk voor consumenten, maar betekent het ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel investeren in veiligheidstesten en innovatie. Met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers is AliExpress een van de populairste Chinese webshops in Europa. Samen met Temu

0: en Shane.
1: Dankjewel, Steven. In het Verenigd Koninkrijk vindt vanmiddag een machtswissel plaats. Premier Keir Starmer biedt rond deze tijd op Buckingham Palace zijn ontslag aan bij koning Charles. Hij wordt vervangen door zijn partijgenoot Andy Burnham. Burnham is de voormalige burgemeester van Groot-Manchester. Hij werd vrijdag verkozen tot partijleider van Labour. Burnham wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is 1 dode gevallen. Dat slachtoffer viel bij een bombardement op een ondergrondse raketbasis. Pauline Lambert, het geweld lijkt dus zeker niet meteen te stoppen.
2: Nee, voor de 9e dag op rij nu al zijn er aanvallen over en weer. De VS valt militaire doelwitten van Iran aan en Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten, Kuwait en Bahrein, op Amerikaanse militaire infrastructuur daar. In Irak is ook een Amerikaanse militair omgekomen bij een ongeluk met een onderschepte Iraanse drone. In de straat van Hormuz dan heeft Iran ook 2 tankers aangevallen die volgens een door Iran niet toegestane route voeren. Die straat van Hormuz en wie er de controle over heeft is trouwens de reden waarom het conflict weer is opgeleid. Iran zegt dat in het voorlopige akkoord duidelijk is afgesproken dat zij mogen beslissen hoe schepen door die straat moeten varen en dat de VS dus geen reden heeft om zich niet aan die afspraak te houden. Iran zegt ondertussen wel dat er nog altijd diplomatieke contacten zijn met de VS, via bemiddelaars dan wel.
1: Dankjewel, Paulie. Na 104 wedstrijden zit het WK voetbal er helemaal op. Spanje werd voor de 2e keer wereldkampioen na het grootste WK ooit, waarin de FIFA heel wat kritiek kreeg. Bert Sterks blikt terug.
3: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, bijna 7 miljoen. Een record opbrengst ook van naar verluidt zowat $15 miljard. De alomtegenwoordige FIFA-voorzitter Gianni Infantino kan en zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump in de rode kaart Case Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen 64, terwijl het nu al schier onmogelijk was om alles van het WK te zien, horen en lezen. En enkele kleine landen absoluut geen rol van betekenis speelden. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook hun intrede doen in het Belgisch voetbal.
1: Rond 2:30 landen de Spaanse wereldkampioenen in Madrid, waar ze eerst ontvangen worden door de Spaanse koning en later een rondrit maken door de stad. Er worden tienduizenden supporters verwacht. En Union kent zijn tegenstander voor de 3e voorronde van de Champions League voetbal. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt, die vorig seizoen nog de 8e finales haalde van de Champions League. Het weer bewolkt met geleidelijk meer opklaringen, maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, iets warmer tot 25 graden. Woensdag opnieuw meer wolken en lokaal kans op wat lichte regen. We begonnen met de oproep van koning Filip om de krachten te bundelen om de uitdagingen van deze tijd te baas te kunnen. Hij verwees onder meer naar de klimaatverandering en de honderden kwetsbare mensen die overleden zijn tijdens de hittegolf in juni. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: Nieuws met Gert van Boksel. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag roept koning Filip de regeringen van ons land op om maatregelen te nemen om het begrotingstekort onder controle te krijgen en de schuld terug te dringen.
1: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
0: In zijn toespraak stelt de koning ook vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbaren heeft getroffen. Hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs met onder meer een grote staking aan Franstalige kant. De koning hoopt dat de rust snel zal terugkeren. Al die uitdagingen kunnen we pas overwinnen als we uitgaan van wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt, zegt de koning. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop AliExpress een boete opgelegd van 550 miljoen euro, omdat de webshop illegale, gevaarlijke of namaakproducten heeft verkocht. Steven Rombout.
2: Volgens de Europese Commissie heeft AliExpress, een onderdeel van de Alibaba-groep, te weinig gedaan om gevaarlijke producten en namaakproducten uit zijn webshop te weren. Denk dan vooral aan kleding, speelgoed en cosmetica. Er zou te weinig personeel zijn om zulke producten op te sporen en als er gevaarlijke producten gedetecteerd werden, bleven ze soms wekenlang online te koop staan. Volgens de commissie is dat alles niet alleen gevaarlijk voor consumenten, maar betekent het ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel investeren in veiligheidstesten en innovatie. Met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers is AliExpress een van de populairste Chinese webshops in Europa, samen met Temu en Shein.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft koning Charles Andy Burnham benoemd tot nieuwe premier. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Keir Starmer, die eerder vanmiddag zijn ontslag had ingediend bij de koning. Burnham is voormalig burgemeester van Groot Manchester. Hij werd vrijdag verkozen tot partijleider van Labour en wordt de zevende Britse premier in 10 jaar. Sport Union kent zijn tegenstander voor de derde voorronde van de Champions League voetbal. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt. In de Europa League speelt Anderlecht deze week al tegen Hammarby uit Zweden. Als Anderlecht een ronde verder geraakt, wordt het Griekse PAOK of Dynamo Kiev de volgende tegenstander. Het weer, geleidelijk meer opklaringen, soms nog veel wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog tot 22 graden. Morgen na de middag meer zon tot 25 graden. Woensdag eerst kans op wat lichte regen, in de loop van de dag weer bredere opklaringen en opnieuw 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Heel-Joen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Vanavond om 8 uur op Clara en VRT Max.
3: De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. Als ik de files naar het zuiden van dit weekend mag geloven, is dit werk van Emmanuel Chabrier opnieuw een zeer populaire bestemming van vele landgenoten. Dit is España. Welkom allemaal.

Het Orkest Symfonique de Montréal met dirigent Charles Dutoit in España van Emmanuel Chabrier. Chabrier was met vakantie in Spanje in 1882, alleen duurde het bij hem ietsje langer dan bij de doorsnee Vlaming. Hij bleef er van juli tot december. Ik zat bij valavond op een berg in de Auvergne, het was bijna middernacht en ik hoorde in de verte een herderinnetje een lied zingen.

En niet lang daarna klonk de echo van een herder die het lied 6 kilometer verderop beantwoordde. Gelukkig had ik pen en papier bij en heb ik die melodie kunnen noteren. Dat is het simpele verhaal achter Bailero, het bekendste van de Chants d'Auvergne van Joseph Canteloube. Frederica van Stade zingt het lied voor ons.

Een herderslied uit de Auvergne, dit Bailero van Joseph Canteloube. Frederica von Stade zong misschien wel het bekendste lied uit zijn vijf bundels met Jean d'Auvergne. Ja, legendarische Amerikaanse mezzo-soprana von Stade. Ze leeft nog, ze is in juni 81 geworden. Pavel Kolesnikov is een pak jonger, Russische pianist die in Londen woont. Maar het komend seizoen kampeert hij regelmatig hier in Brussel. Want hij is portretartiest in Beaux-Arts met maar liefst 5 concerten het komende seizoen. Hij komt onder andere solo nocturnes van Chopin spelen. Gaat voor piano vierhandig met Samson Tsoi. Speelt het tweede pianoconcerto van Camille Saint-Saëns hier. Ga maar eens kijken op de website van Beaux-Arts voor het wat en wanneer. Hier horen we hem in enkele van de première valsen van Reinaldo Hahn.

Ja, hier of daar hoor je een zweem van Zuid-Amerikaanse muziek in deze walsen van Reinaldo Hahn. Enfin, misschien wil ik die zweem wel horen bij een Fransman die geboren is in Caracas in Venezuela. Dit was de pianist Pavel Kolesnikov. Hij is volgend seizoen portretartiest in Beaux-Arts. Hij komt er 5 concerten geven. Violiste Vilde Frank die stond dan in februari nog op het podium van de Grote Zaal in Beaux-Arts. Ze speelde toen het vioolconcerto van Robert Schumann samen met het Chamber Orchestra of Europe. En hier deelt ze de spots met een altviolist, Maxim Rissanov, in de Sinfonia Concertante van Mozart. Ik schenk u alle 3 de delen, dus leun rustig achterover.

0: De drie delen van de Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest van Mozart worden Vilde Frang, Maxim Rissanov en het ensemble Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen.
1: De zomer van Clara.
0: Ik mocht vorig seizoen de Franse clavecinist Jean Rondeau interviewen. Hij heeft in een monsterproject alle muziek van Louis Couperin opgenomen op 10 cd's. Er zit ook een documentaire op dvd bij. En dat was een cadeautje voor Couperin, zijn 400ste verjaardag. Dat is een verjaardag die we deze zomer ook op Clara vieren. En Jean Rondeau sprak toen met veel liefde over zijn lerares en mentor Blandine Verlet, die begin jaren 1990 ook meerdere cd's aan het werk van die Louis Couperin heeft gewijd. We horen haar nu in drie stukken van zijn hand. En voor de volledigheid, ze speelt op een clavecimbel van Hans Rukkers uit 1624.

clavecinist Blandine Verlet was een echte specialist in het oeuvre van de twee beroemdste Couperins François. En dit waren drie korte stukken van zijn onkel Louis Couperin. Het is ondertussen 3:05. Ik hoop dat u vandaag de brug maakt en dus extra ontspannen naar de zomer van Clara kan luisteren. Mocht u nu aan het luisteren zijn en u heeft daar zin in, dan mag u me altijd via de Clara-app een foto doorsturen van op de plek waar u nu aan het luisteren bent. Het is altijd fijn om een uitzicht te krijgen vanuit deze iets wat gesloten radiostudio. Dit is een concerto voor fluitstrijkers en basso continuo van Georg. Ja.

Georg Philipp Telemann was een zeer ijverige componist die bij de 125 concerto's heeft geschreven. Dit was er één van voor traverso strijkers en basso continuo met solist Alexis Kosenko samen met zijn eigen barokensemble Les Ambassadeurs. Tune Your Harps, dat is een van de bekendste aria's van George Frederick Handel. En het is heel mooi hoe je in de pizzicati van de strijkers van het Dunedin Consort de snaren van die harp lijkt te horen. De tenor is Thomas Harps.

zometeen nog Thomas Hobbes zong Junior Hobbes, zoals de bekendste aria uit het oratorium Esther van een jonge George Frederick Handel. Wordt gezegd dat dat het allereerste Engelse oratorium zou zijn. We zetten hier bij Clara wekelijks een opname in de vitrine, noemen die dan de keuze van Clara. En dit was zo'n keuze in maart dit jaar, de late pianowerken van Johannes Brahms met de Pool Piotr Andrzejewski.

Zo had het laatste dat Johannes Brahms voor zijn dood voor de piano heeft geschreven. Zijn vier klavierstukken, zijn opus 119, Piotr Andrzejewski, die speelde twee intermezzi daaruit. En Brahms werkte dit af in 1893 en 3 jaar later schreef Gustav Mahler dit over zijn derde symfonie die net af was. Stel u een werk voor dat zo groot is dat het de hele wereld weerspiegelt. In dit werk vindt de volledige natuur haar stem.

Het Radio Symfonieorkest Frankfurt, onder leiding van Paavo Järvi, met het tweede deel uit de derde symfonie van Gustav Mahler, met als ondertitel Wat de wilde bloemen me vertellen. Veel mensen vertellen me iets, want ik krijg veel foto's binnen via de app. Mensen sturen me waar ze aan het luisteren zijn om mij hier een ander uitzicht te bezorgen. Peter is goed gemaskerd aan het klussen op zolder. Iwijn zit aan zijn bureau te werken voor een grote ventilator. Alexandra genoot samen met haar hond van de Mozart daarnet. Guido heeft een heel mooi zicht op de coupure in Brugge doorgestuurd. En Marijke is met haar zuur decembrood in de weer. Het is echt heerlijk hoor, al die verschillende uitzichten die ik hier binnenkrijg. Dankjewel. Mooi ook hoe één werk de aanzet kan zijn tot een ander. Toen de Oostenrijkse filantroop en amateurklarinetist Ferdinand Troya Beethoven zijn septet hoorde, bestelde hij bij Schubert een soortgelijk werk en die voegde een tweede viool toe en hop, zijn octet was geboren. Schubert zijn kamermuziekwerk met de grootste bezetting is dat. Dit is een opname van het tweede deel uit dat octet van Schubert op historische instrumenten met Anima Eterna Brugge.

tweede deel van het octet dat Frans Schubert 3 jaar voor zijn dood in 1824 afwerkte, hier met 8 muzikanten van Anima Eterna Brugge. In het volgende uur heb ik nog het enige afgewerkte deel van het vioolconcerto van Gabriel Fauré. Ik heb een bruisend mandolineconcerto van Vivaldi. Ik heb ook bijzondere kijk op muziek van Schumann. Zeg nu zelf, dat muzikaal buffet kan ik toch onmogelijk aan u voorbij laten gaan. Dat is voor na het nieuws van 4 uur en na dit hobo-concerto van een tijdgenoot van Mozart, Ludwig August Lebrun.

0: is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag stelt koning Filip vast dat de zware hittegolf van eind juni vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Daarnaast roept hij de regeringen op om maatregelen te nemen om de begroting onder controle te krijgen. En hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs, met een grote staking aan Franstalige kant. Maar de koning benoemde ook de internationale uitdagingen.
1: In deze turbulente wereld trekken veel staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen.
0: In Thailand heeft de politie een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor poging tot moord. De politie verspreidde via Interpol een opsporingsbericht. De Thaise immigratiepolitie kon de man oppakken. Hij wordt in ons land verdacht van een moordpoging, van illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. 2 maanden geleden vluchtte hij naar Thailand om zijn vervolging hier te ontlopen. Nu wordt hij wellicht uitgeleverd aan ons land. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. De kersverse Labour-leider Andy Burnham is vanmiddag benoemd door koning Charles. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Keir Starmer. Burnham is de voormalige burgemeester van Manchester. Hij wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. In zijn eerste toespraak als premier beloofde hij de Britten meer koopkracht. Hij kondigt ook aan dat hij een 10-jarenplan gaat opstellen om Groot-Brittannië weer op de rails te krijgen. Zijn eerste buitenlandse contacten zullen met de Amerikaanse president Trump zijn en met de Oekraïnse president Zelensky. Onder Burnham blijft Groot-Brittannië voluit Oekraïne steunen. En het Spaanse nationale voetbalelftal is geland in Madrid na het behalen van de wereldtitel op het WK in de VS. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekken ze in een parade door Madrid en is er een feestelijke ceremonie waar fans nu al voor samenstromen. Wetenschappers hebben ook aardschokken vastgesteld na de winnende goal van Spanje en het laatste fluitsignaal door de vele juichende Spaanse supporters. Het weer geleidelijk meer opklaringen, maar soms ook nog veel wolken. Op de meeste plaatsen droog tot 22 graden. Morgen krijgen we na de middag meer zon tot 25 graden. Woensdag eerst wat lichte regen en in de loop van de dag weer bredere opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
3: Goedemiddag. Wat zit er in het drinkwater in de Israëlische stad Beersheva dat ervoor zorgt dat er niet 1, maar 2 fantastische mandolinespelers geboren werden? Avi Avital en Alon Sariel. Hier spelen ze broederlijk samen met het Venice Baroque Orchestra, een concerto voor 2 mandolines, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. Zomerse muziek voor een zomer van Clara. Heel fijn dat u erbij bent.

Een van die fijne werken voor mandoline van Antonio Vivaldi, zijn concerto voor twee mandolines, strijkers en basso continuo, met de solisten Avi Avital en Alon Sariel. Ja, die mandoline blijft zo'n instrument dat overal lijkt op te duiken. En zelfs Beethoven had er een in zijn bezit en hij schreef er ook muziek voor. En de strijkers hier, die we nu horen, die lijken wel de mandoline na te doen in deze muziek van een tijd- en landgenoot van Vivaldi, maar dan wel uit het uiterste zuiden van Italië, Nicola Porpora.

Nicola Porpora schreef om en bij de 40 opera's. Dit was een aria uit zijn tweede. Flavio Anicio Olibrio heet hij. En daar wordt de mooie stem, heel beheerst gezongen, van Simone Kermes. Ik leerde eerder dit jaar meer over Nadezhda von Meck, de Russische zakenvrouw die na de dood van haar man, een spoorwegmagnaat, zijn imperium verder zette, haar 11 kinderen eigenhandig opvoedde met de nodige liefde voor cultuur en ondertussen ook nog eens naarstig als mecenas voor jonge componisten optrad. Zo ook voor Peter Tchaikovsky, die zijn 4e symfonie aan haar opdroeg. We krijgen het scherzo uit die symfonie met het Oslo Philharmonic Orchestra onder leiding van Maris Janssons.

Dirigent Maris Janssons toen nog niet moesten missen samen met het Philharmonisch Orkest van Oslo in het tweede deel van de bekendste symfonie van Peter Tchaikovsky, zijn vierde. Wat heb ik u nog te bieden in deze zomer van Clara? Zelfs nog het enige bewaarde deel uit het vioolconcerto van Gabriel Fauré. Maar eerst een bewerking van de fantasiestukken van Robert Schumann met klarinetist Dionysis Gramenos en harpiste Anneleen Leenaerts. Anneleen die heeft naar goede gewoonte weer een hele drukke zomer. Ze speelt nog op festivals in Duitsland, in Italië en in haar thuisland Oostenrijk op de Salzburger Festspielen.

De 8 fantasiestukken van Robert Schumann. Hij schreef ze in 1837 voor piano solo. Maar dit was een hele goede bewerking. Het leek wel alsof het voor deze instrumenten geschreven is. Hè? Voor harp en klarinet. Het is een bewerking die de muzikanten zelf hebben gemaakt. Dat waren Dionysis Karmenos op klarinet. En onze, ja, ik blijf onze harpiste zeggen, hoe lang ze ook al in Wenen woont, Anneleen Leenaerts. Violist Renaud Capuçon, die werd in zijn tienerjaren aanvoerder van het Gustav Mahler Jeugdorkest, waar hij onder leiding van Claudio Abbado echt leerde wat het is om in een orkest te spelen. Hij is begin dit jaar 50 geworden en hier staat hij zelf voor het Orchestre de Chambre de Lausanne, dat hij dirigeert van op de viool in het enige resterende deel van het vioolconcerto van Gabriel Fauré.

Violist Renaud Capuçon en het orkestre de Chambre de Lausanne in het eerste en enige deel dat ons rest van het vioolconcerto van Gabriel Fauré uit 1878. Fauré schreef wel ooit een tweede deel, had ook schetsen voor een laatste deel, maar dat tweede deel heeft hij in elk geval vermoedelijk zelf verbrand op het einde van zijn leven. Straks om 8:00 brengt Nicole van Opstal ons live vanuit zaal Novum in Etterbeek het preludiumconcert voor de Nationale Feestdag morgen. Belgian National Orchestra brengt er dan werk van Mendelssohn, van Dvorak onder andere. En voor wie net genoot van dat vioolconcerto van Fauré, ook het vioolconcerto van Max Bruch staat op het programma. Daarbij is de soliste Ellie Choi. Ze werd derde op de vorige viooleditie van de Elisabeth-wedstrijd. Kan u dus allemaal live beleven hier vanaf 8:00. Na het nieuws van 6:00 is er, van 5:00 liever, is er Django met Tine de Donder. Maar eens luister nog even naar de finale uit het pianokwartet van een Duitse dame met een Franse naam, Louise Adolfa Lebeau. Ik wens u nog een heel fijne avond, dicht bij de radio en dicht bij Clara.

0: is 5 uur en een goede middag. VRT Nieuws met Gert van Boksel.
1: In Madrid zijn honderdduizenden Spanjaarden bijeen om de wereldkampioenen voetbal toe te juichen. De Rode Duivels zitten voorlopig zonder bondscoach. Door de vele bosbranden in Europa is het druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties in Brussel. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe Britse premier. Het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Garcia bereikte met België de kwartfinales op het WK. Bert Sterks blikt terug op anderhalf jaar Garcia.
2: We hadden nood aan iemand met leiderschap, met een winnaarsmentaliteit, een sterke motivator.
3: Dat waren de woorden van sportief directeur Vincent Manhart bij de aanstelling van Rudy Garcia. Na het WK bleken enkele andere punten, nervositeit, ouderwetse aanpak, doorslaggevend. En ook al wou Garcia er vlak na de uitschakeling tegen Spanje niet op ingaan,
4: c'est pas le moment de parler de ça.
3: Toch rijpte toen al het idee om niet met hem door te gaan, met de wissel van de al dan niet geblesseerde Thibaut Courtois nog vers in het geheugen. De doelstelling, de kwartfinale halen, werd nogthans bereikt, soms met al dan niet geniale wissels en gediend door het geluk, zoals tegen Senegal, soms met klasse, zoals tegen de USA. Zo'n goede cijfers volstonden dus niet om Garcia aan boord te houden. Tegen de nieuwe Nations League campagne in september moet er een opvolger zijn.
1: En het Spaanse kampioenenelftal is vanmiddag geland in Madrid. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekken ze door de straten van Madrid. Sven Tuijtens staat daar al klaar.
5: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Het is heel warm in Madrid. Dus nu zijn er nog enkele die aan het siesta doen zijn. Maar heel binnenkort gaat er meer en meer volk afkomen naar dat parcours. En kan het feest eigenlijk echt beginnen.
1: Na de winnende goal van Spanje gisteravond in de WK-finale en na het laatste fluitsignaal zijn in Spanje aardschokken gemeten door de vele juichende supporters. En op een honderdtal kilometer van Madrid in de provincie Guadalajara heeft een bosbrand nu al 26.000 hectare verwoest. De brand brak donderdag uit. De laatste uren verspreidt het vuur zich nog dubbel zo snel. 32 dorpen zijn geëvacueerd. Meer dan 1200 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En door de vele bosbranden in Zuid-Europa is het deze zomer extra druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Linde Koeman ging er kijken.
6: What you see here is our main ops room, where we have a 24/7 presence.
7: We zijn in de controlekamer van de Europese rampenbestrijding. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadia Labib.
8: Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
9: Yes, Michael, good as you're speaking.
7: De bosbranden worden hier continu gemonitord, vertelt geograaf Tim Peers.
10: De data die op die kaarten komen, die krijgen we via de Copernicus-satellieten, die dag en nacht opereren en die ons met sensoren eigenlijk de veranderingen in vegetatie kunnen detecteren, maar ook bijvoorbeeld warmtebronnen.
7: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt die inzet groter.
1: Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen. Een 19-jarige jongeman raakte zwaar gewond daarbij in de buurt van het station Dampoort. Volgens Evelien de Ridder van het parket is er wellicht geen verband met de Gentse feesten daar in de buurt.
11: We hebben onder andere een wetsarts aangesteld. Het labo is ook ter plaatse geweest om de nuttige vaststellingen te doen. En er was ook een duikteam ter plaatse. Intussen is de locatie opnieuw vrijgegeven, ook voor doorgaand verkeer.
1: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham werd vanmiddag in Buckingham Palace formeel aangesteld door koning Charles. Net voor hij zijn intrek nam in Downing Street 10 heeft hij zijn eerste toespraak gegeven en Veerle de Vos in Londen. Wat heeft hij gezegd?
12: Wel, om te beginnen ontbrak de traditionele lessenaar. Er stond alleen een microfoon. En Burnham gaf zijn toespraak dus zonder notities, toch wel een breuk met de traditie. Ik besef, zei hij, dat ik de 7e premier ben in 10 jaar tijd en dat moet ophouden. Ons land moet opnieuw een model van stabiliteit worden.
13: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016. Britain
14: needs to show the world that we can regain our stability once again.
12: Ja, verder wil hij in de herfst een ambitieus 10-jarenplan bekendmaken dat een nieuwe politieke en economische wind door Groot-Brittannië moet laten waaien. Met plannen om de levensduurte te verlagen, meer sociale woningen, minder macht voor Londen en meer macht voor de steden en de regio's. De vraag is natuurlijk of hij lang genoeg aan de macht zal blijven om al die plannen te realiseren.
1: Dankjewel, Veerle. In Belgorod, een Russische provincie die grenst aan het oosten van Oekraïne, zijn zeker 5 doden gevallen bij een aanval op een bus. De gouverneur van Belgorod beschuldigt Oekraïne van een doelgerichte drone-aanval op burgers. Bij de doden is ook een kind. Oekraïne valt geregeld doelwitten aan in Belgorod, maar zegt dat het nooit burgerdoelwitten viseert. En voormalig Engels voetballer en bondscoach Kevin Keegan is overleden. Met Liverpool werd de voormalige topaanvaller 3 keer landskampioen en won hij de Europa Cup 1. Daarna trok Keegan naar Hamburg, waar hij in 78 en 79 tweemaal werd uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or, de prijs voor beste Europese voetballer van het jaar. Keegan speelde ook 63 keer voor Engeland. Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van kanker. Het weer vanavond en meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk, vooral langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon en wordt het iets warmer, tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt, met kans op wat lichte regen. En we begonnen met voetbal. Het contract van bondscoach Rudy Garcia wordt niet verlengd. Hij behaalde met de Rode Duivels de kwartfinales van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder. Een hele goeie namiddag. Bijna 70 jaar geleden... Django, met Tine de Donder. Een hele goeie namiddag. Bijna 70 jaar geleden maakte saxofonist Gary Mulligan een

Gary Mulligan op baritonsax met zijn kwartet. En daarin hoorden we ook nog Art Farmer speelde trompet. En dan was er ook nog drum en bas, geen piano. Dat is wel zo bij de volgende band. Die draait rond Benny Carter, de alt-saxofonist. Hij schreef dit een beetje een loom jazznummer. A Walking Thing.

Blossom Dearie, in een optimistische bui. De wereld mag nog vergaan, alles mag veranderen, maar onze liefde zal altijd blijven. Our love is here to stay. We gaan nu naar januari 1962. Toen had Chet Baker er net anderhalf jaar gevangenisstraf op zitten. In Italië was dat. Daar was hij opgepakt wegens heroïnebezit. Toen hij vrijkwam, dook hij in Rome in een opnamestudio. Met rond hem een paar jonge Europese topmuzikanten, waaronder drie Belgen. Bobby Jaspar op saxofoon, Benoît Kersin op bas en René Thomas op gitaar. En Thomas die was net terug uit Amerika, waar Miles Davis en Sonny Rollins hem hadden geprezen. Dus die muzikanten rond Chet Baker waren niet van de minste. De plaat die ze maakten, die noemden ze Chet is Back. En dit staat daarop, Star Eyes.

Chet Baker en zijn Europese band uit 1962. En dan Peter Hertmans. Die heeft een tiental jaar geleden een plaat gemaakt met het Franse jazzduo Charlier en Souris. Dat zijn André Charlier aan de drums en Benoît Souris zit aan het Hammond-orgel. Bijna alle stukken op dat album zijn van Peter Hertmans, maar er staan ook twee standards op. Waaronder deze, I Should Care.

Peter Hertmans op elektrische gitaar, Benoît Souris op Hammondorgel en André Charlier aan de drums. Over 2 maanden in september dan is er in Mechelen weer het jaarlijkse jazzfestival Jazz at Home, waarbij heel wat groepen gaan optreden in huiskamers of unieke historische panden of speciale winkels in de binnenstad. En de bezoekers die kunnen dan zelf een parcours samenstellen van elk concert en zo een beetje rondwandelen waar ze maar willen gaan genieten van al die concerten. En deze Elias Doge zal er ook bij zijn. Die gaat ook een van die huiskamerconcerten spelen.

Elias Doge aan de piano. Hier met zijn trio, dat bestaat uit Jeff van Steenbergen op contrabas en Tom Peters aan de drums. En daarna een stukje klassiek. Een van de Trois Mouvements symphoniques van Joseph Jongen.

De Philharmonie onder leiding van Martin Brebbins in muziek van Joseph Jongin. En dan gaan we verder met iets veel rustigers. Het eerste deel, de pastorale uit een sonate voor fluit, alt, viool en harp van Claude Debussy.

Oxalis speelde muziek van Claude Debussy. En dit is nog het Franse ensemble Belmondo rond jazzmuzikanten De Broers Belmondo. Die maken af en toe ook een uitstapje richting klassiek. Zoals hier bijvoorbeeld in dit werk van Maurice Durufle, waar zij een heel bijzondere bewerking van gemaakt hebben. Het begint klassiek, maar dan komt er toch nog een

0: 6 uur een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Rode Duivels zitten voorlopig zonder bondscoach. Door de vele bosbranden is het druk in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties in Brussel. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe Britse premier. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract is na 1,5 jaar niet verlengd. De resultaten waren lang niet slecht onder Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar er waren tijdens dat WK alsmaar meer vragen bij zijn aanpak, zegt Peter van den Bemt.
1: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden, ook op dit wereldkampioenschap. Ze wilden graag op een andere manier voetballen.
0: Het is nog niet duidelijk wie Garcia gaat opvolgen. Het Spaanse kampioenenelftal is vanmiddag in Madrid geland. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. En straks trekken ze door de straten van Madrid. En Sven Tuiten staat daar al klaar.
2: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Het is heel warm in Madrid. Dus nu zijn er nog enkele die aan het siesta doen zijn. Maar heel binnenkort gaat er meer en meer volk afkomen naar dat parcours. En kan het feest eigenlijk echt beginnen.
0: Na de winnende goal van Spanje gisteravond en na het laatste fluitsignaal zijn in Spanje ook aardschokken gemeten door de vele juichende supporters. En op een 100-tal kilometer van Madrid in de provincie Guadalajara heeft de natuurbrand nu al 26.000 hectare verwoest. De brand brak donderdag uit en de laatste uren verspreidt het vuur zich nog sneller. 32 dorpen zijn geëvacueerd. Meer dan 1200 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. In Frankrijk is voorlopig in totaal al meer dan 40.000 hectare natuur verwoest dit jaar. Dat is meer dan in heel vorig jaar. En het risico op natuurbranden in Frankrijk blijft groot. En ook bij ons in Viroinval, in het zuiden van de provincie Namen, is in de loop van de namiddag een natuurbrand ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen omschreven. 2,5 hectare zou in rook opgegaan zijn. Belgische en Franse brandweerlui bestrijden het vuur nog altijd. Door de vele bosbranden in Europa is het deze zomer extra druk in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties. Dat centrum ligt in Brussel en coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Lien de Koeman ging er kijken.
3: What you see here is our main ops room, where we have a 24/7 presence.
4: We zijn in de controlekamer van de Europese rampenbestrijding. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadia Labib.
5: Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
4: De bosbranden worden hier continu gemonitord, vertelt geograaf Tim Peers.
6: De data die op die kaarten komen, die krijgen we via de Copernicus-satellieten, die dag en nacht opereren en die ons met sensoren eigenlijk de veranderingen in vegetatie kunnen detecteren, maar ook bijvoorbeeld warmtebronnen.
4: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt die inzet groter.
0: Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen in de buurt van het station Dampoort. Een 19-jarige raakte daarbij zwaar gewond. Volgens Evelien de Ridder van het parket is er wellicht geen verband met de Gentse feesten daar in de buurt.
7: We willen als parket wel zeer graag benadrukken dat het incident op basis van de aanwijzingen die we op dit moment hebben volledig losstaat van activiteiten of gebeurtenissen op de Gentse feesten zelf.
0: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham werd vanmiddag in Buckingham Palace formeel aangesteld door koning Charles. Net voor hij zijn intrek nam in Downing Street 10 heeft hij zijn eerste toespraak gegeven. Veerle de Vos in Londen, wat heeft Burnham gezegd?
8: Wel, om te beginnen ontbrak de traditionele lessenaar. Er stond alleen een microfoon. En Burnham gaf zijn toespraak dus zonder notities, toch wel een breuk met de traditie. Ik besef, zei hij, dat ik de 7e premier ben in 10 jaar tijd en dat moet ophouden. Ons land moet opnieuw een model van stabiliteit worden.
9: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
8: Ja, verder wil hij in de herfst een ambitieus 10-jarenplan bekendmaken dat een nieuwe politieke en economische wind door Groot-Brittannië moet laten waaien. Met plannen om de levensduur te verlagen, meer sociale woningen, minder macht voor Londen en meer macht voor de steden en de regio's. De vraag is natuurlijk of hij lang genoeg aan de macht zal blijven om al die plannen te realiseren.
0: Dankjewel, Veerle. En voormalig Engels voetballer en bondscoach Kevin Keegan is overleden. Met Liverpool werd de topaanvaller in de jaren 70 3 keer landskampioen en won hij de Europa Cup 1. Daarna trok Keegan naar Hamburg, waar hij 2 maal werd uitgeroepen tot beste Europese voetballer van het jaar. Keegan speelde ook 63 keer voor Engeland. Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van kanker. Het weer vanavond meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk, vooral langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon. Het wordt dan ook iets warmer, tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt, met kans op wat lichte regen. En we begonnen met voetbal. Het contract van bondscoach Garcia wordt niet verlengd. Garcia behaalde met de Rode Duivels de kwartfinales van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder. Goeie avond en welkom terug. Wij gaan hier meteen verder met een Egyptische dans, een longa. Het is een van de meest beroemde Arabische longa's wereldwijd, die door heel wat Oosterse en Westerse orkesten gespeeld wordt. Hier horen we een duo van piano en oud.

Nasser Ouariob Oud en Jean-Philippe Collard-Neven aan de piano. Zij hebben een album samengemaakt in 2018 vol van deze Ottomaanse muziek. En nu blijven wij in die Oosterse sfeer, want in het volgende lied staan ook enkele instrumenten centraal uit de klassieke Arabisch-Ottomaanse traditie. We horen zo onder andere een ney, dat is een soort blokfluit, en een saas, een Turks snaarinstrument. Die gaan de Griekse zangeres begeleiden, Maria Farantouri.

Ensemble Malapunica onder leiding van Pedro Memelsdorf in een stuk voor orgel, klokken, chitarino en fluit van Paolo da Firenze. Het volgende werk dat is oorspronkelijk geschreven voor clavecimbel. Het is van de hand van François Coupehin, maar Philippe Thuriot die maakt daarvan een arrangement voor zijn accordeon.

Philippe Thuriot speelde La Couperin, een bewerking van een van de stukken van François Couperin. De Italiaanse violist Giuliano Carmignola die heeft dit voorjaar een nieuw album uitgebracht. Met daarop vioolconcerten van Antonio Vivaldi. Het heet Vivaldi 100, want die Carmignola heeft er ondertussen al 100 opgenomen, vioolconcerten van Vivaldi. En dat is dan meteen een mijlpaal in de opnamegeschiedenis. Dit is zo een van die concerten.

I solisti aquilani met twee violisten Giuliano Carmignola en Daniele Orlando. Zij speelden een van die honderden vioolconcerto's van Antonio Vivaldi. De Oekraïense pianist Bezut Abduraimov heeft een nieuw album uit, Inferno. En dat is vernoemd naar de hel van Dante. Maar het gaat ook veel breder over vuur toekoer. Met daarop muziek van Liszt, Debussy en Stravinsky. En ook dit minder bekende stuk van Karel Czerny.

Besut Abdurahimov speelde muziek van Karel Czerny. La Ricordanza was dit. En dan heb ik hier een blazersgezelschap uit Spanje, Moonwind. Zij brengen eigenlijk topblazers samen uit heel Europa en ze spelen niet zo gekend klassiek repertoire. Bijvoorbeeld dit Divertimento van Vicente Martín y Soler.

Moonwinds, de Spaanse blazers in het Larghetto uit het derde divertimento van Vicente Martín y Soler. En dan heb ik hier nog rustgevende muziek van Anouar Brahim. Zo gaan we naar het nieuws van 7 uur. Tot zo.

0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Hiljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Vanavond om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Virouanval, in het zuiden van de provincie Namen, is in de loop van de namiddag een natuurbrand ontstaan. Dat gebeurde in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen omschreven. 2,5 hectare zou wel in rook opgegaan zijn. Belgische en Franse brandweerlui zijn ingezet om het vuur te bestrijden. En door de vele bosbranden in Europa is het extra druk deze zomer in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Getroffen landen kunnen elk ogenblik om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadja Labib.
2: Het activeert de snelle inzet van Europese steun en draagt bij aan de financiering ervan. Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
1: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Elk jaar wordt die inzet groter. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens een arrestatie door de politie. Dat gebeurde in de stad Bologna. De man van 43 gedroeg zich agressief en daarom duwden agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beelden is te zien dat de agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract is na 1,5 jaar niet meer of niet verlengd. De resultaten waren lang niet slecht onder Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar tijdens dat WK waren er steeds meer vragen bij zijn aanpak, zegt Peter van den Bemt.
3: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden, ook op dit wereldkampioenschap. Ze wilden graag op een andere manier voetballen.
1: Wie de opvolger wordt van Garcia is nog niet duidelijk. Een Franse rechter heeft afgelopen weekend toestemming gegeven voor de nachtelijke dopingcontroles bij de wielrenners Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard tijdens de Ronde van Frankrijk. Dat schrijft de Franse krant L'Équipe. In de nacht van zaterdag op zondag werden gele trui Pogacar en de toenmalige nummer 2 in de stand Vingegaard 's nachts uit hun bed gehaald voor onaangekondigde dopingcontroles. Volgens de Franse sportwetgeving kunnen zulke controles, als er ernstige en consistente vermoedens zijn van het schenden van antidopingregels. Volgens L'Équipe heeft een rechter dus geoordeeld dat die vermoedens er zijn. Een resultaat van de controles is er nog niet. Vanavond meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon. Het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
4: Django met Tine de Donder.

Het ensemble Exploration onder leiding van Roel Diltiens in het scherzo uit een octet van Felix Mendelssohn. En dan een stuk uit de debuutplaat van de Britse pianiste Izata Kenny Mason. Die draaide helemaal rond haar grote muzikale heldin, namelijk Clara Schumann. Izata, zelf een jonge vrouwelijke pianist, die voelt zich diep verwant met Clara, met die 19e-eeuwse componiste die haar weg moest banen in die mannenwereld. Ze bracht haar Clara Schumann-album heel bewust uit in het 200ste geboortejaar van Clara. En ze deed dat dan ook nog eens met een vrouwelijke dirigente, namelijk Holly Matheson. Zij dirigeert hier het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Isada Kenny Mason met het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra in het Allegro uit het zevende pianoconcert van Clara Schumann. Estienne de la Boétie, dat was een 16e eeuwse Franse dichter en humanist. Een heel goede vriend van Michel de Montaigne. Een aantal van zijn liefdesgedichten zijn op muziek gezet door de Franse componist Fernand de la Tombelle. En ik heb hier nu Cyril Dubois die zo een van die muzikale sonnetten zingt.

tenor Cyril Dubois met Brussels Philharmonic in een stuk van hun album So Poetiek van vorig jaar. En dit is gitarist Jan de Preter. Hij speelt iets van een van zijn grote leermeesters, een stuk van Armand Cook.

Jan de Preter in de Nocturne van Armand Cook. Pianist Anthony Romaniuk heeft een nieuw album uit, On Modes. En daarvoor duikt hij in de modi, de 7 kerktoonladders, of de 7 toetsen, de witte toetsen op de piano. Dit stuk heet Sunrising. Dat speelt hij met een vertraging van 2,5 seconden. Dat betekent dat die noot nog eens herhaald wordt als een echo. En dat doet hij via elektronica die hij koppelt aan zijn piano. Zo ontstaan er laag op laag pianoklanken die allemaal over elkaar heen schuiven. Alles blijft de hele tijd in dezelfde modus. Het botst nooit. Het klinkt gewoon als één doorlopende laag muziek.

Echo Collective in een stuk van hun nieuwe album En Voyage with Claude Monet, met op het cd-hoesje natuurlijk ook een heel mooie print van Monet. Octavio Paz, dat is een Mexicaanse dichter die de Nobelprijs gewonnen heeft. En zijn tekst heeft Eric Whitaker op muziek gezet voor het koorwerk Boy and a Girl. Een jongen en een meisje die liggen uitgestrekt op het gras. Ze genieten samen van hun sinaasappels en hun kussen zijn als golven die schuim uitwisselen.

het Octopus Kamerkoor, onder leiding van Bart van Rijn in koormuziek van Eric Whittaker. Het Britse Duke Quartet, die hebben al samengewerkt met heel grote namen uit de popwereld. Blur, The Pretenders, Simple Minds, The Corrs, The Cranberries, Pete Doherty en de naam is, de lijst liever, is eindeloos. Ze brengen dan pop met strijkers, maar soms spelen ze ook gewoon een klassiek strijkkwartet, zoals dit van Antonín Dvořák.

Het Duke Quartet in een deel uit het Amerikaanse strijkkwartet van Antonin Dvorak. Onze laatste van vandaag, dat is een lyrische pastorale van Lodewijk Mortelmans met Geert Kallaert aan de piano en Ivo Haderman op hoorn. En zo leid ik u recht in de armen van Nicole van Opstal, want zij zit klaar voor het Preludiumconcert voor de Nationale Feestdag. Concert dat wij live uitzenden en zo kan u meeluisteren met de koning en de koningin, want die zijn er ook bij. Ik wens u een heel mooie concertavond en heel graag tot morgen.

Een heel goede avond en van harte welkom in Zaal Novum in Brussel. De plek waar dit jaar de feestelijkheden rond de Nationale Feestdag worden ingezet. Morgen is het 21 juli en naar goede traditie speelt het Belgian National Orchestra aan de vooravond dan een klassiek concert dat gratis bij te wonen is. Dit keer niet in Beaux-Arts of Flaget, daar wordt wat gerenoveerd in afwachting van het nieuwe seizoen, maar we zitten wel in een prachtige Art Deco-zaal. Het vroegere Sint-Michielstheater dat verbonden is aan het Jezuïtencollege in Etterbeek. En het moet gezegd, de zaal is een verborgen parel, ingehuldigd in 1932. Het is echt een schitterende zaal met Art Deco-decoratie. En over een viertal minuten zullen de koning en de koningin hier binnenkomen om mee te genieten van dit concert. We beginnen dadelijk met de hybride ouverture van Felix Mendelssohn. Daarna het eerste vioolconcerto van Max Bruch met als soliste Ellie Choi, die 2 jaar geleden in 2024 derde laureate was van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En daarna nog enkele kortere werken. De Middagheks van Antonin Dvořák, een symfonisch gedicht. En de wals uit de suite Maskerade van Aram Khachaturian. Heel aantrekkelijk, een heel toegankelijk programma. Het wordt een feestelijke avond. En het orkest dat heeft net gestemd, dat staat vanavond onder leiding van Han Kyol-yoon, Zuid-Koreaanse dirigent. Maar zodra de koning en de koningin hebben plaatsgenomen, zullen we natuurlijk eerst de Brabanson horen. Even naar die hybride ouverture. We hebben enkele uitzonderlijke weken of weken van uitzonderlijke warmte achter de rug. Wel, vanavond zorgen we voor verfrissende muziek met deze ouverture van Mendelssohn. Toen Mendelssohn 20 werd, maakte hij de eerste van een hele reeks reizen. En die eerste die bracht hem naar Londen, van waar hij doorreisde naar het noorden van Schotland. En daar ontdekte hij de mysterieuze schoonheid van de Schotse hoogvlakte en kusten. Lieten een diepe indruk op hem na, zeker de eilandengroep de Hebriden. De woeste natuur, die rotsachtige kusten en ook de Keltische legendes daaromheen, die vormden voor hem een rijke bron van inspiratie. Nu, tijdens de tocht raakte hij dus in de ban van dichter Ossian. Dat is een fictieve creatie van de 18e eeuwse auteur Macpherson. En in Ossian's verhalen eisen de Gallische krijger Fingal en zijn geheimzinnige grot een centrale plaats op. En deze legende moeten we ook een beetje in gedachten houden bij het horen van deze muziek. En het is de grot en het spel van wind en water daaromheen die Mendelssohn dus aanzette tot het schrijven van de hybride ouverture. Later verwerkte hij nog meer indrukken van deze reis in een symfonie en dat werd dan de Schotse symfonie. Nu, wat die hybride ouverture betreft, Mendelssohn vertaalt het onstuimige water aan de rotsachtige kusten in een meeslepende, golvende strijkersmelodie waarmee de ouverture begint. En we horen hoe de wind het water in beweging brengt, hoe de golven inbeuken op de rotsen. Heel verfrissende muziek, zoals gezegd, en bovenal prachtige muziek. De zaal zit helemaal vol, Zaal Novum. En iedereen is in afwachting van de koning en de koningin. De muziekliefhebbers hier in de zaal staan recht, geven applaus. Want ja, het vorstenpaar komt nu op het eerste balkon van deze zaal binnen. Dirigent Han Kyol-yoon staat al klaar. Klaar om, zodra de koning en de koningin hun plaats hebben ingenomen, om dus het teken te geven, het start zijn voor de Brabanson.

De prachtige concertouverture, de hybride die Felix Mendelssohn componeerde toen hij amper 21 jaar was. Het is een ontwapenend mooi werk. Mendelssohn pende er zijn indrukken neer van een bezoek aan de Schotse hooglanden en de Schotse kusten. En hij schetst in het werk het spel van de golven en de wind rond die Schotse eilandengroep. En dan nu naar Max Broeg voor het eerste vioolconcerto dat hij schreef in opdracht van violist Jozef Joachim en ook aan hem opdroeg. Het eerste deel, ja, dat klinkt wat bedachtzaam, maar kent ook rusteloze, energieke passages. Het middendeel kennen we als een parel van lyriek. En het laatste deel is een heel energiek deel in Hongaarse stijl. Waarom, dat moeten we niet zo ver zoeken, want Jozef Joachim, aan wie het was opgedragen, kwam uit Hongarije. En waarschijnlijk was het dus een hulde aan hem. Maar vanavond is het niet Jozef Joachim natuurlijk, maar wel de Amerikaanse Ellie Choi die het werk voor haar rekening zal nemen. Zij is een internationaal gelauwerde violiste die wij in 2024 leerden kennen tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor viool. Ze behaalde toen de derde prijs en ze deed dat toen met het zeer intense eerste vioolconcerto van Dmitri Shostakovich. Maar vanavond is het dus Max Broeg. Broeg die in totaal 3 vioolconcerto's schreef, maar enkel zijn eerste komt nog regelmatig op de concertpodia. Het werk was al van bij de eerste uitvoering een succes. Nu, Broeg was met dat succes van dat eerste niet zo opgezet, want hij vond dat de populariteit van die partituur de rest van zijn oeuvre overschaduwde. Hij begon eraan te componeren in 1857, maar de eerste uitvoering zou pas 9 jaar later volgen. En dit is applaus voor Ellie Choi, die in een prachtige, knalblauwe jumpsuit op het podium komt en het podium begroet, liever het publiek begroet, klaar voor dat eerste vioolconcerto van Max Broeg. Hank Jeljoen komt ook op het dirigentenpodium en zal nu het werk inzetten.

Een briljant slot van dit eerste vioolconcerto van Max Bruch. Laatste deel in Hongaarse stijl. Heel karaktervol. We krijgen het hier met Ellie Choi op viool en het Belgian National Orchestra, geleid door Hankeol Jung. En dit tijdens het preludiumconcert van de Nationale Feestdag in zaal Novum in Etterbeek. Ellie Choi, derde laureate, werd ze in 2024 van de editie voor viool van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ze maakte toen grote indruk en vanavond kwam ze dit hier alleen maar bevestigen. Ellie Choi, ze studeert momenteel nog in Duitsland bij Antje Wijkhaas aan de Kroonberg Academie. En je zou denken, na de Koningin Elisabeth-wedstrijd heb je wel bijna alles bewezen. Maar zij studeert dus nog steeds verder, blijkbaar. Het podium wordt nu weer even wat bijgewerkt om nog twee symfonische werken te kunnen spelen. Enkele muzikanten komen erbij, enkele gaan weg. We gaan nu luisteren naar een van de symfonische gedichten van Antonín Dvořák, De Middagheks. Het is een van de vier symfonische gedichten van de zogenaamde Erbencyclus. En die naam verwijst naar de Tsjechische dichter Karel Jaromír Erben, die ballades schreef op legendes die heel populair waren in Tsjechië en in Slowakije. En vier van die ballades koos Dvořák uit om er muziek bij te maken. Hij maakt er muzikale reflecties op. Je kent misschien ook de watergeest of het gouden spinnenwiel, de houtduif. En dus het vierde horen we nu, De Middagheks. En dat verwijst naar een volkslegende waarin een oude kreupele heks rond de middag op pad gaat om stoute kinderen te pakken. Ouders gebruikten dat als een dreigement wanneer kinderen zich niet netjes gedroegen. Als je niet braaf bent, dan komt de heks je halen. En voor één ouderpaar wordt het harde realiteit, zo wil deze legende. En Dvořák vertaalde dat dus naar dramatische en dreigende muziek. Maar een parel, zoals Dvořák er wel meer schreef. En hier is Ankeol Jung opnieuw. We gaan luisteren naar dus dat symfonisch gedicht van Antonín Dvořák, De Middagheks.

Het symfonisch gedicht De Middagheks van Antonin Dvorak, naar een volkslegende over een heks die 's middags kinderen kon pakken die niet braaf zijn. Het Belgian National Orchestra speelde die hier in Zaal Louvum, geleid door Hankeo Doen. Een werk in het kader dus van dat preludiumconcert tot de nationale feestdag dat hier in Zaal Louvum plaatsvindt, in aanwezigheid van de koning en de koningin. En dan zal Hankeo Joen nu de kers op de taart brengen met werk van Katja Turjan.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen. Of volg

De kers op de taart, zei ik. En een flinke dot slagroom erbij ook op dit preludiumconcert met de wals uit de suite Maskerade van Aram Khachaturian. Het Belgian National Orchestra onder leiding van Hank-Jol Joen. Hank-Jol Joen die behoort tot de opvallende jonge talenten van vandaag. In 2023 won hij de Herbert van Karajan Young Conductors Award. Hij heeft heel wat vooraanstaande orkesten gedirigeerd ondertussen. En zijn kennismaking met het Belgian National Orchestra was er vorig jaar in 2025. Toen maakte het orkest een tournee door Korea, door Zuid-Korea. En toen heeft hij het orkest ook gedirigeerd. Hank-Jol Joen vanavond hier in zaal Novum met dus het preludiumconcert voor de Nationale Feestdag. Samen met het Belgian National Orchestra. En dat in aanwezigheid van ons vorstenpaar natuurlijk. En ook prinses Astrid en prins Lorenz zitten bij de eregenodigden op het balkon. De Belgian National Orchestra, ze hebben er een druk seizoen op zitten met de Koningin Elisabeth-wedstrijd als vast ingrediënt. En ze hebben nu nog één productie voor de boeg. Ze gaan naar Amsterdam overmorgen, waar onder meer het pianoconcerto van Tchaikovsky zal klinken, gespeeld worden door Saskia Giorgini. En daarnaast ook nog de eerste symfonie van Gustav Mahler en werk van Anna Torvalds, de Totiers. En dit applaus is voor de koning en de koningin die nu het publiek groeten en de zaal verlaten op naar andere oorden om verder te gaan feesten. En dan is het stilaan tijd om hier in zaal Novum af te sluiten. En ook wij gaan natuurlijk elders verder feesten. En bij Clara is dat alvast met muziek van onder meer Nicolai Metner, zijn sonata Reminiscenza, Vergessene Weise, met aan de piano David Kadusch.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. Er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Er zal morgenavond vuurwerk zijn in Brussel tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: En uitgerekend op de Nationale Feestdag staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulp. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Preeuw, waarom wil ze dat?
2: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
0: Dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judith Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is president Szolyuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Waarom Polgár weigert, vertelt Stefan Bos in Budapest.
3: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer. Maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judith Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
0: En in Madrid zijn zowat 1 miljoen mensen op de been om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn de spelers en staf geland in Madrid. Na een bezoek aan de koning en de premier zijn ze in een open bus door de straten van Madrid gereden richting Cibeles, het bekende plein waar zometeen het eindfeest is. Het weer nog vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al anderhalf jaar vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidsmedewerkers zonder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël, willekeurig en zonder rechtvaardiging. Stilzwijgen is medeplichtigheid, klinkt het. Er zal vuurwerk zijn in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij, er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd en dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: Uitgerekend op de Nationale Feestdag morgen staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na de WK-finale van gisteravond tussen Spanje en Argentinië. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen gele of rode kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag onderzoekt. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 graden aan zee. Woensdag meer wolken met hier en daar wat regen en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: continuó.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Een Brusselse arbeidsauditoraat heeft vanavond de verzegeling opgeheven van de werf van het Oxygebouw. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De werken kunnen niet hervat worden, want de arbeidsinspectie heeft meteen een sluiting van de werf bevolen. De aannemers zullen nu eerst een aantal veiligheidsgebreken moeten verhelpen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat verder. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar lang vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidswerkers onder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. De NGO spreekt van marteling en willekeur. Wereldleiders moeten opstaan, klinkt het. Stilzwijgen is medeplichtigheid. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judith Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is de vorige president Sojuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Maar de partijloze Judith Polgár zegt nu dat ze zich niet sterk genoeg voelt om de verdeelde natie te verenigen. En er is ook wat heisa over geld dat ze heeft gekregen van de regering Orbán, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judith Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije. Zij zou via haar bedrijf en ook via een stichting onder andere zo'n 1,9 miljoen euro hebben gekregen om de schaaksport verder uit te breiden in Hongarije. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, want de nieuwe premier Péter Magyar heeft juist gezegd dat hij onderzoek wil doen naar de wijze waarop gelden werden verstrekt onder de voormalige premier. En dan komt dit natuurlijk niet goed uit.
1: In Madrid hebben ruim 1 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van de wereldkampioen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale van Argentinië. De spelers zijn na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid gereden. En daarna was er een grote inhuldiging op de Plaza de Cibeles. De spelers en staf zijn 1 voor 1 op een podium geroepen en mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor aanvoerder Rodri met de wereldbeker in de hand. En dat ging zo.
3: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
4: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
3: Campeones del mundo.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na die WK-finale van gisteravond. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu toch nog schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag gaat onderzoeken. Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum. 20 graden aan zee. Zo, maandag 20 juli zit erop. Een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Clara, live.